0: nieuws.
1: Goedemorgen. De grote bosbrand in natuurgebied De Rosmolen in Nederlands-Limburg is nog altijd niet onder controle, dat melden de veiligheidsdiensten. In totaal ging al meer dan 100 hectare natuur in vlammen op. Hoe het vuur is ontstaan is ook nog niet duidelijk, zegt journaliste Greet Hendricks.
2: Brandweer en politie kunnen daar op dit moment nog niks over zeggen. Is dit nu spontaan gebeurd? Is het een ongeluk? Is die brand mogelijk aangestoken? Dat is op dit moment absoluut nog niet duidelijk. Dat moet verder onderzoek uitwijzen. Maar feit is dat, ja, het is gewoon kurkdroog. En er is niet veel nodig om meteen een gigantische brand te krijgen. Dat heb je hier namiddag wel gezien.
1: In de buurt werd ook een camping ontruimd. Zo'n 300 mensen moesten geëvacueerd worden. In Frankrijk, net over de Belgische grens, is een Belgische jongen van 14 verdronken. Dat schrijven lokale media. De jongen was met vrienden aan het zwemmen in een steengroeve buiten een bewaakte zone. Bij een sprong van een klif kwam hij niet meer boven water. Duikers konden de jongen uiteindelijk terugvinden, maar alle hulp kwam te laat. In het Franse departement Gironde zijn zo'n 400 obussen en andere projectielen uit de Tweede Wereldoorlog teruggevonden. Dat melden de lokale autoriteiten via X. Het komt door de grote natuurbrand die de munitie opnieuw blootlegde. De politie heeft een perimeter ingesteld om alles weg te halen. Verschillende bewoners konden daarom gisteravond nog niet naar huis. De dag start zonnig, later wisselend bewolkt met kans op buien. Lokaal kan het onweren, maxima tot 34 graden. Morgen brede opklaringen en overwegend droog bij zo'n 26 graden. Donderdag hetzelfde weer.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Maak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.

0: bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar 6,95 €. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Top!
2: Dinsdagochtend, het is 7 uur en dit zijn de top headlines. Krijg je van Serafien Smits.
3: Goedemorgen. De grote bosbrand in natuurgebied De Rosmolen in Nederlands Limburg is nog verder uitgebreid. In totaal ging al meer dan 100 hectare natuur in vlammen op. Het vuur is ook nog altijd niet onder controle. Hoe de brand is ontstaan is ook nog niet duidelijk, zegt journaliste Greet Hendricks.
4: Brandweer en politie kunnen daar op dit moment nog niks over zeggen. Is dit nu spontaan gebeurd? Is het een ongeluk? Is die brand mogelijk aangestoken? Dat is op dit moment absoluut nog niet duidelijk. Dat moet verder onderzoek uitwijzen. Maar feit is dat, ja, het is gewoon kurkdroog. En er is niet veel nodig om meteen een gigantische brand te krijgen. Dat heb je hier namiddag wel gezien.
3: In de buurt werd ook een camping ontruimd. Zo'n 300 mensen moesten geëvacueerd worden. De federale overheid weet niet hoeveel leefloners er langer dan een maand in het buitenland zitten. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Belang. Wie in ons land een leefloon krijgt, mag maximaal 1 maand per jaar naar het buitenland. Wie nog langer weg wil, moet daar toestemming voor krijgen. Bijvoorbeeld om voor een ziek familielid te zorgen. Politiek journaliste Fleur Mees verklaart.
5: De OCMW is eigenlijk een lokale instelling, ook al financiert de federale overheid grotendeels die leeflonen. En de wetgeving legt de bal dus vooral in het kamp van het lokale OCMW. Zij moeten elk individueel leefloondossier opvolgen. En de redenering is dan ook dat zij het beste geplaatst zijn om in te schatten of het verantwoord is om iemand een uitzondering te geven of niet.
3: Vorig jaar werden 861 leeflonen geschorst omdat iemand te lang in het buitenland verbleef. In totaal krijgen zo'n 174.000 mensen in ons land een leefloon. In Frankrijk, net over de Belgische grens, is een Belgische jongen van 14 verdronken. Dat schrijven lokale media. De jongen was met vrienden aan het zwemmen in een steengroeve buiten een bewaakte zone. Bij een sprong van een klif kwam hij niet meer boven water. Duikers konden de jongen uiteindelijk terugvinden, maar alle hulp kwam te laat. In de VS trekt bijna de helft van alle staten naar de rechtbank tegen de nieuwe importheffingen van president Trump. Het gaat onder meer om California, Minnesota en New York. Zo'n 60 handelspartners, waaronder de EU, moesten sinds vorige maand opnieuw tot 12% extra heffingen betalen. Volgens Trump omdat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Volgens die staten zijn de heffingen illegaal. Ook in februari verklaarde het Amerikaanse Hooggerechtshof eerder handelstarieven al onwettig. In het Franse departement Gironde zijn zo'n 400 obussen en andere projectielen uit de Tweede Wereldoorlog teruggevonden. Dat melden lokale autoriteiten via X. Het komt door de grote natuurbrand die de munitie opnieuw blootlegde. De politie heeft een perimeter ingesteld om alles weg te halen. Verschillende bewoners konden daarom gisteravond nog niet naar huis. De dag start zonnig, later wisselend bewolkt met kans op buien. Lokaal kan het onweren en maximaal tot 34 graden. Morgen brede opklaringen en overwegend droog bij zo'n 26 graden. Donderdag hetzelfde weer.
1: Dit is Top. Brian Loefrimo.
2: Neem nog een koffie of een boterham met choco. En als je al onderweg bent, zorg er dan voor dat je goed zit. Dan fix ik de soundtrack van deze dinsdagochtend. Top. Nu met Jonas Blue. Goedemorgen. Yes.

0: Catch of Desire, Jonas Blue. Een zeer, zeer, zeer goedemorgen. Het is dinsdag 4 augustus vandaag. En het is een prachtige ochtend. Ja, mooie zonsopgang. Niet te warm, niet te koud. Heerlijk, en jij bent er al bij. Goedemorgen. 112 jaar geleden was het een iets minder mooie ochtend vandaag trouwens. Want op 4 augustus 1914 stond een Duits voor de deur. Ja, ik verzin het niet. Het is vandaag exact 112 jaar geleden. Het was voor ons Belgen het begin van de Eerste Wereldoorlog. Kijk, als je wilt stoeven met een weetje aan het koffiemachine of aan de ontbijttafel straks, dan is that your way to go.
1: De ochtend van Top.
0: In elk geval geen Duits voor de deur deze morgen. Misschien jij wel aan de lijn zometeen, want ik ben weer op zoek naar een nieuwe Chinese vrijwilliger. Want de ochtend is weer in volle gang. En net zoals elke ochtend deze zomer ben ik op zoek naar iemand in de Topradio BE-app. Ja, het mag eender wie zijn. Dan moet je natuurlijk wel aan twee voorwaarden voldoen, liever. Eén, laat van je horen. Lijkt me niet zo heel moeilijk te zijn. Dan weet ik tenminste dat je aan het luisteren bent. En twee, vertel mij welke track je heel graag wilt horen op deze dinsdagochtend. En dan ga jij misschien wel lopen zometeen met die eer van zomerweg. En die eer die staat 24 uur achter jouw naam. Het is maar dat je het weet. Je loopt er even mee rond. Alleen maar tof dus. Kom maar door in de Top Radio BE-app. Wat wil je horen? Dan hoor je het misschien wel zometeen na deze Imani.

0: Dinsdagochtend, bijna 7:15. Goedemorgen. Heel wat mensen zijn er al bij in de Top Radio BE-app. En dat is altijd goed nieuws.
1: De Zomerwekker.
0: Niet alleen goed, ook gewoon leuk uiteraard. Ik zag Manu, ik zag Stien, ik zag Kasper, ik zag Razik, ik zag Zino, ik zag Brecht, Ellen, Sven, noem maar op. En zo kan ik echt wel nog even doorgaan. Alleen kan de eer van onze Zomerwekker natuurlijk maar naar één iemand gaan. En die iemand heeft een audioberichtje gestuurd in Topradio BE. Dat moet je even horen.
2: Hoi Brian, het is Sofie het Schilde hier. Ik zou graag de nummer willen horen, The Summer is Magic, want ik vind toch wel dat wij een fantastische zomer hebben dit jaar. Dankjewel om deze te draaien. Doei!
0: Dat is duidelijk. The

0: is de keuze van Sophie uit Schilde. Laia Hiti en The Summer is Magic. En zo leek het hier heel even onze online zender top schaamteloos te worden. Maar nee hoor, niks is minder waar. Dit is wel degelijk de ochtend van top met zometeen... deze Lucas en Steve en alles dat je moet weten voor je aan je dag begint.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: weet het misschien al, maar op 12 augustus staan we met z'n allen naar de zon te gapen. Ja. Enfin, het is te zeggen...
1: Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
0: Naar, wat is het, 10% van de zon. Want op 12 augustus is er een zonsverduistering. Bij ons is dat dus deels, maar in Noord-Spanje en de Balearen, dat is zo de eilandengroep rond Mallorca en zo, is die zonsverduistering compleet. Ja, en vandaag in de krant, heel wat mensen hebben daarom speciaal een reis naar daar geboekt. Zou je denken, prima, logisch, waarom ook niet? Zo'n ding, ja, dat gebeurt maar één keer om de zoveel jaar. Waarom zou je het niet doen? Alleen, in datzelfde artikel staat ook dat er 130 Belgen zijn die dat spektakel compleet maken. Want ze stappen op 12 augustus, op die dag van die zonsverduistering, logisch, op een exclusieve eclipsvlucht. Ja, de eerste vlucht die was in een vingerknip uitverkocht, waarna de organisatie een tweede, meer luxueuzere vlucht aanbood met een privéjet en een open bar en weet ik veel wat allemaal. En ook die is intussen volledig volzet. Ja, op 12 augustus is er dus boven West-Europa zo'n bijzondere zonsverduistering te zien. Daarom trekken heel wat mensen daar naartoe. En die vluchten die gaan dus bewust niet helemaal naar Noord-Spanje, wel richting Frankrijk. Omdat de kans daar groter is dat de piloten die zonsverduistering perfect kunnen volgen. En zo willen ze vermijden dat de eclips gemist wordt. Ja, dat gebeurde ooit bij een gelijkaardige vlucht van British Airways. En dat wil je natuurlijk beperken als je, weet ik veel, honderden euro's betaald hebt om die eclips te kunnen volgen voor op een of andere decadente privéjet. Ja, dan snap ik dat je je daar een beetje op voorbereidt. Ja, mocht je er zelf willen bij zijn, dan heb je een beetje pech, want alle tickets die zijn al de deur uit. En de volgende keer dat zo'n vlucht vanuit België mogelijk is, is pas in 2090. Dus ik neem er even mijn gsm bij en ik zet het bij deze in mijn agenda. 2090, dan vertrekt die volgende vlucht.

0: Martin Solveig en everybody. Zeg, het is tijd voor een prijs. Want de eerste file van de dag is een feit. Als jij op dit moment op de E19 richting Mechelen rijdt, proficiat, dan kom je hem zo meteen vanzelf tegen. Tussen Rumst en Mechelen-Noord verlies je op dit moment 10 minuten. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan die 10 minuten.
1: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com. Dit is Top. Your summer beat. We make your move. Brian Loufrimo.

Topic en Becky G met Sorry Papi. En een hele goede morgen. Het is 7:55 op deze dinsdagochtend. Mocht jij denken dat je klaar bent voor een zorgeloze dag, think again. Het zal wel zijn, want vandaag in de krant, het gaat over opstandelingen, rebellen, stakingen. We gaan het land platleggen. En ik hoor je denken, ja maar Brian, waarover heb je het? Ik heb het over de McDonald's. Ja. Zometeen leg ik je alles uit naar deze Lady Gaga en Jazz.

0: Mitch. Mitch stuurde een bericht in het op Radio B.E.A.P. Ach, die nieuwe dubbele Philly cheese. Die is zo onwaarschijnlijk lekker. Ja, ik had het daarnet even heel kort over de McDonald's, want vandaag in de krant. Er zijn ware volksopstandelingen, omdat er bizar veel McDonald's'en ineens bijkomen. Ja, zometeen hebben we het er verder over. Eerst nog deze van Dua Lipa. Dat is goed, want als we met z'n allen even physical zijn, dan kunnen we heel veel van die nieuwe dubbele Philly cheese eten. Alleen maar voordelen.
1: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
2: Ja, hallo maat. Wat is met dat nu weer?
3: Kom jij anders, manneke, bij mij. Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
2: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
3: Sun Systems. Ja, hallo maat.
4: Adverteren doe je op Topradio. Via FM, de Topradio-app en topradio.be. Details op topradio.be. En ontdek de kracht van top. Beleef bij Top. The Sound of Tomorrowland. Tomorrowland One World Radio.
1: One World Radio.
4: Luister nu via topradio.be of de topradio.be app. Dit hoor je op Topscha.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top. We make you move.

0: een en al protest in Vlaanderen.
1: De ochtend van Top.
0: Komt omdat fastfoodketen McDonald's heel graag zou willen uitbreiden in verschillende plaatsen in Vlaanderen. Dat lokt voor veel protest. Volgens het laatste nieuws, je leest het in de krant. Niet alleen door lokale frituristen die zich zorgen maken over de concurrentie, maar ook buurtbewoners vrezen mee. En dat voor meer verkeer, lawaai, zwerfvuil, overlast en ga zo maar verder, ga zo maar voor. Zo is er een concreet voorbeeld over de nieuwe McDonald's in Zottegem. Op amper 1,5 kilometer van een frituur. En daarover zegt die uitbater in de krant dat hij vooral bang is dat passanten gaan passeren voor de bekende fastfoodketen. En hij gelooft wel, en dat is het belangrijkste eigenlijk, dat een goede frituur altijd haar vaste klanten zal behouden. En dan, ja, zette mij dat aan het denken.
1: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
0: Stel nu, hè, we zijn geen dinsdag, niet 4 augustus, wel vettige vrijdag. En je hebt zin in vettig eten. Ga je dan naar de McDonald's of ga je naar de frituur? Ik vind dat eigenlijk bijna de discussie niet waard. Straf, hè? Ik zou altijd voor de frituur gaan. Maar ja, jij kan natuurlijk van mening verschillen en zo gaan we elkaar beïnvloeden en wordt het een hele mooie wereld. En bla bla bla, je snapt wat ik bedoel. Wat doe jij? Ga je naar de frituur of kies je voor de McDonald's? Ik ben zeer benieuwd. Kom maar door in de Top Radio BE-app. Dan hebben we het er zo meteen over. Na The Second Voice.

0: bijna even goed als een frietje op de vettige vrijdag. Shakedown en At Night.
1: De ochtend van Top.
0: 7:55 op deze dinsdagochtend en vandaag in de krant. Heel wat Vlamingen zijn bezorgd over het wildgroei, zeg maar, of de wildgroei aan McDonald's in Vlaanderen. Ja, vooral een paar frituuristen, of vooral frituuristen en omwonenden maken zich daar een beetje zorgen over, omdat heel wat mensen denken dat dat oneerlijke concurrentie is en zorgt voor meer overlast en weet ik veel wat nog allemaal. Ik vroeg jou wat jij ervan vond en de meeste mensen die zouden altijd naar de frituur gaan, zag ik in de Top Radio BE-app. Die kiezen altijd voor hun eigen vertrouwen frituur. Amber uit Sint-Lievenshouten die denkt daar anders over. Die zegt, ik zou eerder naar de McDonald's gaan. Want op vettige vrijdag is het meestal lang aanschuiven bij de frituur. En de McDonald's is gewoon veel sneller. En ja, heeft natuurlijk wel gelijk in. Tom uit Sint-Truiden die zegt, hangt eigenlijk een beetje af van het budget op dat moment en hoeveel tijd ik heb. Want de frituur heeft zeker betere kwaliteit, maar sommigen zijn dan niet open op de middag. En als we met de collega's willen gaan eten en weet ik veel wat allemaal, komt dat er allemaal bij natuurlijk.
1: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
0: Ja, dan was er ook nog een interessant berichtje uit van Melissa uit Berlaar. Melissa, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent onderweg naar je werk, hè?
2: Klopt.
0: Niet naar de McDonald's of het frituur, hoop ik.
2: Nee, vandaag niet.
0: Nee. Voilà, super. Doe je daaraan mee aan vettige vrijdag? Is dat een ding bij jullie?
2: Het is meer vettige woensdag bij ons.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus morgen is het al feest.
2: Ja, de partner verkiest op woensdag om frietjes te eten.
0: Ah,
2: dus,
0: de max. Ja, daarmee is dat probleem van die drukke wachtrij natuurlijk meteen van de baan. Want op vrijdag is dat enorm, maar op woensdag valt dat mee, denk ik.
2: Dat hangt ervan af. Ik denk dat morgen redelijk druk is omdat ons frituur uit vakantie komt. Dus dat morgen de trouwe klanten wel zeker naar ons frituur gaan morgen.
0: Voilà, want jullie kiezen altijd voor de persoonlijke frituur, toch?
2: Ja, klopt. Veel persoonlijker. Die kennen ook ons ondertussen al, onze bestelling. Wij komen daar binnen. Als ik dan iets vergeet voor mijn partner, dan zeggen ze, moet je dat niet hebben.
0: Maar
2: die kennen ons. Dat vind ik een heel persoonlijk contact. En ja, de McDonald's, die kennen u niet, dus ja.
0: Wat een service is dat, ongelooflijk. Welke frituur is dat, mag ik dat even vragen?
2: Frituur de Gouden Saté in Berlaar Heikant.
0: Dat moet ik dringend eens gaan ontdekken. Als ik u zo hoor, dan... Fantastisch, super. Ga je dan zelf nooit naar een fastfoodrestaurant?
2: Jawel, als we onderweg zijn, zo, als we op reis vertrekken, of we, ja, mijn man werkt soms laat, en dan is frituur soms al toe, dan passeren we fastfoodrestaurant.
0: Oké, dus eigenlijk hangt het een beetje af van de situatie bij je. Maar je verkiest toch gewoon de persoonlijke frituurist.
2: Ja, zeker en vast.
0: Denk je dan dat die bezorgdheid relevant is van die frituuristen? Dat terecht is dat die hun daarover zorgen maken?
2: Goh, ik denk de vaste klanten die altijd blijven terugkomen. Ik denk, ja, het is een dubbele. Als het in de buurt is, kan ik zeker zijn dat ze hun zorgen kunnen maken. Maar ja, de vaste trouwe klanten die gaan blijven terugkomen naar het persoonlijke en naar de goede fritten.
0: Voilà, zeker Melissa en haar vriend, die gaan zeker naar de Gouden Saté blijven. Dat is zeker. Melissa, merci. Fijne werkdag.
2: Dag.

0: is 8 uur. Dit zijn de top headlines van Serafien. Serafien Smits, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nooit eerder werden zoveel kinderen noodgedwongen opgenomen in het ziekenhuis omdat er geen plaats is in de jeugdhulp. Vorig jaar ging het om 167 kinderen, in 2024 waren dat er 120. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Egbert Lagaert van Anders heeft opgevraagd.
2: Om de twee dagen ligt er zo een kindje in het ziekenhuis. De grootste groep van die 167 kinderen zijn eigenlijk baby's tussen 0 en 2 jaar. Dat is alarmerend, omdat die kindjes die worden hoogstens fysiek wel goed gemonitord. Maar een kindje op die leeftijd heeft ook affectie nodig, wil ook spelen. Ja, dat zijn zaken waar ziekenhuizen allemaal niet op voorzien zijn.
1: Anders pleit daarom voor een betere en snellere inzet van pleeggezinnen. De federale regering heeft al 8 keer een negatief advies van de inspectie van Financiën genegeerd. Dat blijkt uit onderzoek van KNAK. Het ging onder meer over de huur van een hangar. De inspectie vond die huur te hoog, maar de regering ging er toch mee door. Volgens het kabinet Franke zijn de adviezen niet bindend, dus moet de regering ze niet volgen. De federale overheid weet niet hoeveel leefloners er langer dan een maand in het buitenland zitten. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Belang. Wie in ons land een leefloon krijgt, mag maximaal 1 maand per jaar naar het buitenland. Wie nog langer weg wil, moet daar toestemming voor krijgen. Bijvoorbeeld om voor een ziek familielid te zorgen. Politiek journaliste Fleur Mees verklaart.
3: De OCMW is eigenlijk een lokale instelling. Ook al financiert de federale overheid grotendeels die leeflonen. En de wetgeving legt de bal dus vooral in het kamp van het lokale OCMW. Zij moeten elk individueel leefloondossier opvolgen. En de redenering is dan ook dat zij het beste geplaatst zijn om in te schatten of het verantwoord is om iemand een uitzondering te geven of niet.
1: Vorig jaar werden 861 leeflonen geschorst omdat iemand te lang in het buitenland verbleef. In Nederlands-Limburg zet de brandweer opnieuw blushelikopters in om de grote bosbrand in natuurgebied de Rosmolen onder controle te krijgen. In totaal is daar al meer dan 100 hectare natuur in vlammen opgegaan. De brand ontstond gisteren. Hoe is nog niet duidelijk, vertelt collega Greet Hendricks ter plaatse.
4: Brandweer en politie kunnen daar op dit moment nog niks over zeggen. Is dit nu spontaan gebeurd? Is het een ongeluk? Is die brand mogelijk aangestoken? Dat is op dit moment absoluut nog niet duidelijk. Dat moet verder onderzoek uitwijzen. Maar feit is dat, ja, het is gewoon kurkdroog en er is niet veel nodig om meteen een gigantische brand te krijgen. Dat heb je hier namiddag wel gezien.
1: Zo'n 300 mensen moesten al geëvacueerd worden. In de VS trekt bijna de helft van alle staten naar de rechtbank tegen de nieuwe importheffingen van president Trump. Het gaat onder meer om California, Minnesota en New York. Zo'n 60 handelspartners, waaronder de EU, moesten sinds vorige maand opnieuw tot 12% extra heffingen betalen. Volgens Trump omdat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Volgens de staten zijn de heffingen illegaal. Ook in februari verklaarde het Amerikaanse Hooggerechtshof eerdere handelstarieven al onwettig. De dag start zonnig, later wisselend bewolkt met kans op buien. Lokaal kan het onweren, maxima tot 34 graden. Morgen brede opklaringen en overwegend droog bij zo'n 26 graden. Donderdag hetzelfde weer.
0: Serafien, dankjewel. Ik heb één plek waar je op dit moment 10 minuten verliest. Is het geval op de E19 richting Mechelen. Tussen Rumst en Mechelen-Noord verlies je 10 minuten. Sta je ergens anders in de file, kan dat? Verlies je daar op dit moment minder dan die 10 minuten. Zeg! Heb jij er de Top Radio BE-app al bijgenomen?
5: Dit is Top. Brian Loefrimo.
0: Ja, ik mag stilletjes aan hopen van wel, want het Ik Verveel Mij alarm moet nog beginnen luiden. Spot je het, dan stuur je Ik Verveel Mij naar de studio. Top. En dan win jij misschien wel een duo-ticket. Je

En Dai Young. Zeg, als je zo net het Ik verveel mij alarm hebt horen luiden en je hebt Ik verveel mij ingestuurd, dan val je zo meteen misschien wel in de prijzen. Jump Sky, e-karting, Slipway of Belgium Beer World Experience. Een duo-ticket kan van jou zijn zometeen.

0: deze tijd om iemand weer op een plezante daguitstap te sturen. Heel wat topluisteraars hebben dat ik verveel mij alarm daarnet horen loeien. Eén iemand daarvan is Pieter uit Deinze. Pieter, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Brian.
0: Hey, hey, jij hebt dat ik verveel mij alarm gehoord. Wat was je aan het doen of wat ben je aan het doen?
1: Aan het werk met mijn mobiele hijskraan.
0: Aan het werk met je mobiele hijskraan. Hoe hoog is die kraan dan juist?
1: Momenteel ben ik 40 meter hoog.
0: 40. Boop, ik begin al te trillen als ik... Ik heb verschrikkelijke hoogtevrees, Pieter. Maar ja, goed, jij zit op de begane grond waarschijnlijk, of niet?
1: Ja, ik zit ongeveer 2 meter boven de grond.
0: Dat valt mee. Dat zou ik nog overleven. Fantastisch. Pieter, heb je nog een beetje vakantie gepland? Of heb je al vakantie gehad? Of hoe moet ik het zien?
1: Echt vakantie heb ik niet gepland. Enkel nu en dan misschien een weekendje dat ik neem, maar niet echt. Grote vakantieplan.
0: Kijk, mijn echte volhouder, dan is zo'n plezante duo-ticket voor een daguitstap deze zomer misschien wel extra welkom, toch?
1: Ja, zeker. Zeker wel een keer wat pas komen voor het ontspannen.
0: Exact, zo is dat. Weer 4 mogelijkheden vandaag. Je wint sowieso 1 van deze 4. Jump Sky, e-karting, Slipway of de Belgian Beer World Experience. Wat mag het zijn voor jou, Pieter?
1: Voorzitter, gaan we misschien wel naar e-karting.
0: De e-karting. Oké, kijk, we gaan samen ontdekken of je dat ook gaat winnen. Het zal sowieso 1 van die 4 zijn. Is er eentje dat je absoluut niet wilt?
1: Niet direct. Dat is allemaal klinkt al wel goed.
0: Oké, gelukkig. Je bent niet kieskeurig, dat is al dat. Dan gaan we het samen ontdekken. Jij mag aangeven een harde of een zachte draai, Pieter, aan dat rad.
1: Dat mag wel een harde draai zijn.
0: Een harde, ben ik goed in. 3, 2, 1, daar gaan we. Ja, volwassen. We hebben een schouder uit de kom gedraaid. Kan je gaan karten of niet? We ontdekken het nu. Karten gaat hem niet worden, maar ik hoop dat je dit ook gaat leuk vinden. Ik stuur je naar de Belgian Beer World Experience. Pieter?
1: Dat loopt zeker goed.
0: Kijk, voilà. Wie neem je mee?
1: Ik denk dat misschien mijn broer dan meeneemt.
0: Jouw broer. Fantastisch. Die gaat daar ongetwijfeld zeer blij mee zijn. Pieter, fantastisch. Fijne werkdag. En graag tot snel, vrienden. Bye-bye.
1: Ja, dank u wel.
2: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg. Zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

0: Pieter uit Deinze is dus knijtenhard gewonnen, hè, met dat Ik Verveel Mij alarm. Hij wint een duo-ticket voor de Belgian Beer World Experience. Nou, morgen maak jij opnieuw kans op een van die vier plezante duo-tickets. Welke duo-tickets dat zijn, dat ontdek je morgen in de ochtend van Top. Zometeen deze Disco Lines en Tinashe.
1: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
4: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Smartphoto.be.
6: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
7: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
6: Echt of wat?
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de

is misschien een beetje een rare vraag, maar wie van ons is er al eens in Tsjechië geweest? Wil ik graag weten, want zometeen in de Shazam-scan een nummer dat het daar bijzonder goed doet. En eigenlijk, moet ik al eens goed nadenken, ik denk niet dat ik iemand ken dat ooit al eens in Tsjechië geweest is. Dus als jij iemand bent, kom maar door in de Top Radio BE-app. Zometeen een track dat het daar dus heel goed doet in de Shazam-scan.

0: Ben je al eens in Tsjechië geweest? In Praag bijvoorbeeld? En ja hoor, ineens ken ik heel wat mensen die daar ooit al geweest zijn. Patrick, Bart, Michael, Bernard, Zino, Jeffrey. Die zijn mama is zelfs vandaar. Hè? Dat is leuk om te weten. Kijk, dan gaan jullie zo meteen allemaal zeer satisfied zijn. Daar ben ik zeker van, want zo meteen in de Shazam-scan een nummer dat het bijzonder goed doet in Tsjechië, maar bij ons nog niet is doorgebroken. En ik ben benieuwd naar jouw mening. Zometeen. Eerst één plek waar je op dit moment 10 minuten verliest. Sorry, het zijn er al 2 ondertussen. Vind je op de E17 richting Kortrijk. Weg is er afgesloten tussen Gentbrugge en Zwijnaarden. 10 minuten in de plus daar. En op de E19 richting Mechelen ook nog 10 minuten extra tussen Rumst en Mechelen-Noord. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan die 10 minuten.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
2: 25% op barbecue-worst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin.
4: Beetje zenuwen. Wat geflirt? Een vonk? En zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel.
5: Dit is... Top. We make your move. Your summer beat. Brian Loef.

0: Zou ze er zaterdag bij zijn in Zeebrugge? Ik vraag het mij af. Jennifer Lopez en David Guetta.
1: Shazam Scam.
0: Met Save Me Tonight. Ja, David Guetta staat er natuurlijk in Zeebrugge zaterdag. Er zijn nog ticketjes, heb ik gezien. Voor iets meer dan 90 euro zijn ze van jou. Nou, laat even weten als je gaat trouwens. Hey, elke dinsdagochtend overloop ik een paar charts. De Shazam Scans, zeg maar. Kijk ik eens in wat voor landen. Ja, onbekende muziek zeer goed scoort. Met vandaag een tripje richting Tsjechië. Heel wat van onze topluisteraars zijn er al geweest, bleek zo net. En dan vroeg ik mij af, zeggen de namen Mark Morn en Semito je iets? Het zijn twee DJ-producers die samen een track hebben gemaakt. Heet Raga Gabam. Raga Gabam, zo heet het. En ik ben zeer benieuwd wat jij ervan vindt. Het is het 11e meest geshazamde nummer in Tsjechië. Dat is een groot land, best wat inwoners, dus dat wil het wel wat zeggen. Zeer benieuwd wat jij ervan vindt. Kom maar door in de Topradio

Maar het heeft op een of andere manier toch wel iets uit. Er zijn deze Mark Morren en Semito met Ragagabamba. Zeer benieuwd wat jij ervan vindt in de Top Radio BE-app. Vind je dat we het moeten importeren vanuit Tsjechië? Ja, dan nee. Kom maar door in de Top Radio BE-app. Dan overloop ik zometeen met veel plezier jouw antwoorden. Dat is een belofte. Eerst een track dat zichzelf al lang bewezen heeft. Deze Fisher en Stay.

0: En wat vind jij van Marc Morn en Semito? Deze Raga Gabam. Ik denk dat het bijzonder goed aan het doen is in Tsjechië. En jij mag er je mening over geven in de Topradio BE-app. Kom maar door.
1: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
2: Of bel Marc van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
1: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
3: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw tote?
4: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
3: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
4: Sun wie?
3: Sun Systems.
5: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
4: Ja, chique ding is dat, hè.
3: Sun Systems. Ja, hallo maat.

0: Tijd voor een verdict in onze trip richting Tsjechië.
1: Shazam Scam.
0: Want elke dinsdagochtend duik ik met jou in die populaire app Shazam. Dat is zo die app die je kan gebruiken als je een nummer wilt leren kennen. Dus dan, je hoort je nummer, dan moet je Shazam opzetten en dan weet je welk nummer dat is. Wel, dat is dus ontzettend veel gebeurd met deze. Morgen en Semito, Ragagagbam. Dat is een nummer dat het bijzonder goed aan het doen is in Tsjechië. Het is er het 11e meest geshazamde nummer. En dan weet je dat je het goed aan het doen bent. Heel wat berichten kwamen binnen via de Topradio BE-app. Patrick die zegt, ja, niet echt mijn ding. Het lijkt een beetje op Eurovisie Songfestival, dus ik vind het eigenlijk eerder smaakloos. Matthias die zegt dan weer dat het bijzonder lekker is. Importeren, die handelt. Thibaut vraagt, wat is de naam van het liedje? Snap ik ook. Raga Gabam. Het kan ook zijn dat ik het verkeerd uitspreek, voor alle duidelijkheid. David vindt het een hit. En ook Michael die zegt, ik vind het zalig. Het is een dikke hit. Nou, ongelooflijk. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Shazam Scan dat je nummer goed vindt. Ik

straks in de ochtend van Top een nieuwe Summerbeat Battle. Weer twee tracks uit de Summerbeat 1000 die ik tegen elkaar zet. Mag jij kiezen welke ik draai? Dat is voor zometeen na de Top Headlines. Eerst nog Eelke Klein en zijn Transmission. Na Vambi en Goddard met Messi in Heaven.

0: Het is 9 uur.
1: Dit is Top.
0: Dit zijn de top headlines dankzij Serafien Smits. Jawel. Serafien, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Over een uur is er Europees spoedoverleg over Ceuta, het Spaanse deel in het noorden van Marokko. Afgelopen weekend vielen daar 88 doden nadat tienduizenden migranten de oversteek naar Europa probeerden te maken. Ook ons land neemt deel. België pleit onder meer voor tijdelijke controles aan de Europese grens. Je hoort premier Bart De Wever.
3: Het is wel duidelijk dat wij onze grenzen moeten sluiten in Europa. Dit soort beelden zijn natuurlijk vast voor onze bevolking. Het lijkt alsof daar een open deur is en dat iedereen die ons onder druk kan zetten, migratie als een geopolitiek wapen kan gebruiken. Ik ben niet zo show om te zeggen, we gaan de Schengenzone nu maar meteen opzetten en dus migranten gaan terugduwen naar een ander Europees land. Het is aan de buitengrenzen uiteindelijk dat het moet gebeuren.
2: Ons land pleit er ook voor om mensensmokkel strenger aan te pakken. Nooit eerder werden zoveel kinderen noodgedwongen opgenomen in het ziekenhuis omdat er geen plaats is in de jeugdhulp. Vorig jaar ging het om 167 kinderen. In 2024 waren dat er 120. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Egbert Lachaert van Anders heeft opgevraagd.
4: Om de twee dagen eindigt er zo een kindje in het ziekenhuis. De grootste groep van die 167 kinderen zijn eigenlijk baby's tussen 0 en 2 jaar. Dat is alarmerend, omdat die kindjes die worden hoogstens fysiek wel goed gemonitord. Maar een kindje op die leeftijd heeft ook affectie nodig, wil ook spelen. Ja, dat zijn zaken waar ziekenhuizen allemaal niet op voorzien zijn.
2: Anders pleit daarom voor een betere en snellere inzet van pleeggezinnen. De federale regering heeft al 8 keer een negatief advies van de inspectie van Financiën genegeerd. Dat blijkt uit onderzoek van KNAK. Het ging onder meer over de huur van een hangar. De inspectie vond die huur te hoog, maar de regering ging er toch mee door. Volgens het kabinet Franken zijn de adviezen niet bindend, dus moet de regering ze niet volgen. De federale overheid weet niet hoeveel leefloners er langer dan een maand in het buitenland zitten. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Belang. Wie in ons land een leefloon krijgt, mag maximaal 1 maand per jaar naar het buitenland. Wie nog langer weg wil, moet daar toestemming voor krijgen. Bijvoorbeeld om voor een ziek familielid te zorgen. Politiek journaliste Fleur Mees verklaart.
5: Het OCMW is eigenlijk een lokale instelling, ook al financiert de federale overheid grotendeels die leeflonen. En de wetgeving legt de bal dus vooral in het kamp van het lokale OCMW. Zij moeten elk individueel leefloondossier opvolgen. En de redenering is dan ook dat zij het beste geplaatst zijn om in te schatten of het verantwoord is om iemand een uitzondering te geven of niet.
2: Vorig jaar werden 861 leeflonen geschorst omdat iemand te lang in het buitenland verbleef. In Venezuela is de dodentol na de zware aardbevingen eind juni opgelopen tot meer dan 6000. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. Eerder was er nog sprake van 5500 slachtoffers. Nog duizenden mensen zijn ook vermist. Bijna 24.000 mensen zijn sinds de aardbevingen ook hun huis kwijt. Volgens de Wereldbank hebben de aardbevingen voor meer dan 20 miljard dollar aan schade aangericht. De dag start zonnig, later wisselend bewolkt met kans op buien. Lokaal kan het onweren, maximaal tot 34 graden. Morgen brede opklaringen en overwegend droog bij zo'n 26 graden. Donderdag hetzelfde weer.
0: Op de E19 gaat het traag richting Mechelen tussen Rumst en Mechelen-Noord. Daar verlies je 10 minuten. En ook op de E17 vanuit Sint-Niklaas richting Kortrijk verlies je 10 minuten. Komt door een afgesloten weg tussen Gentbrugge en Zwijnaarden. Daar moet je een omleiding volgen. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan die 10 minuten.
1: Dit is Top. Brian Loufrimo.
0: Met zometeen dus een nieuwe Summerbeat Battle. Ben jij weer de baas hier op Top? Altijd gezellig na Ina en Rock My Body. Goedemorgen.
1: Top

0: Bijna 9:15 op deze dinsdagochtend.
1: Summerbeat Battle.
0: Ja, en elke ochtend mag jij kiezen welke track ik draai in een nieuwe Summerbeat Battle. Dan kies ik 2 tracks uit de Summerbeat 1000. Zet ik tegen elkaar en dan is het aan jou om via de Topradio BE app te stemmen op jouw favoriet. Dat is het idee met vandaag 2 tracks uit het buitenland. Dat is het minste wat je kan zeggen. Ofwel ben je voor de file Nederlanders.

0: de la bancos por aquí.
1: Met de jeugd van tegenwoordig en Get Spanish.
2: Get Spanish.
1: Ofwel, blijf je toch in het prachtige België.
3: 410.
1: Ja. Met deze Vaya Candios en Nee Na Na Na. Maar dan in de Milk & Sugar remix. Dat dan weer wel. Welke wil jij horen zometeen? Kom maar door in de Top Radio BE. Heb Get Spanish van de jeugd van tegenwoordig of Hey Nee Na Na Na. In de Milk & Sugar remix. Kom.

0: nooit gedacht dat ik die ooit samen zou smaken. Katy Perry en Snoop Dogg.
1: 648.
2: Hola Superman.
0: California Girls. Welke track wil jij horen uit de Summer Beat 1000? Dit was keuze 1, de jeugd van tegenwoordig.
2: Hola Supermercado. De la bancos por aquí. Let's get Spanish.
0: Get Spanish. En Get Spanish. Dit was

0: komt die Os in de Melk en Sugar remix van Hey Nenanana. Welke wil jij horen? Kom maar door in de Top Radio BE-app. Dan hoor je jouw favoriet misschien wel zometeen na Kygo.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Nu had ik toch wel echt veel meer concurrentie verwacht van die jeugd van tegenwoordig en Get Spanish, maar niks is minder waar vandaag in de Summer Beat Battle. Get Spanish van de jeugd van tegenwoordig als keuze 1. Of Vaya Con Dios en de Milk & Sugar remix van Hey Nanena. Ja, en je hoort het al op de achtergrond. Milk & Sugar heeft keihard

0: se salavi, baby.
1: Luister, de natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

DJ Snake en Bipolar Sunshine. Altijd goed met de middel. Zometeen een artiest waarvan ik een beetje vrees dat hij een overdosis België achter de rug heeft. En ik hoor je denken, huh? Kan je dan een overdosis België hebben? Jazeker, vraag maar aan Alesso. Hij was de afgelopen paar weekends constant in België omdat hij op Tomorrowland stond. En dan kan ik me inbeelden

0: Vrijdag krijg je bij Bart-Jan een gloednieuwe top hit 40. Met misschien wel een nummer 1. Dat is een bijzondere ver van mijn bed show. Is dus pas voor vrijdag. Straks voor 10 uur heb ik wel nog een ex-nummer 1 uit die top hit 40. Van heel lang geleden. Taylor Swift en The Faith of Ophelia. Zometeen naar Martin Garrix.
1: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
2: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
3: De Witte van de Kaveien. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
1: Allee, serieus. Moduvan. Wie er maakt je kabinetten een zak slimmer.

Ik ben een beetje in de war en dat heeft alles te maken met Debauza. Ja, wat zijn die nu eigenlijk? Zijn dat DJ's? Is dat een muziekgroep? Ik weet het niet. Ik zag onlangs een optreden van hen en ja, opeens stond daar een DJ-set. Opeens stond er daarin op djembe's te slagen. Ik weet het niet meer. Ik weet wel dat het bijzonder goed klinkt. Debauza en Magnetic. Zometeen na dat op headlines Lobby Bernhard. Hij fixt jou een zeer gezellige dinsdag voormiddag. Ik heb nog Taylor Swift voor jou na deze Bad Ditto. En I wrote the

0: Dit is Stop!
1: Het is 10 uur, de hoogtepunten van het nieuws krijgen van Serafien Smits. Goedemorgen, Serafien.
2: Goedemorgen. Rond deze tijd begint er Europees spoedoverleg over Ceuta, dat is het Spaanse deel in het noorden van Marokko. Afgelopen weekend vielen daar 88 doden nadat tienduizenden migranten de oversteek naar Europa probeerden maken. Ons land neemt ook deel en België.

0: Ons land pleit er ook voor om mensensmokkel strenger aan te pakken. Ruim de helft van alle klachten over stalking en belaging wordt geseponeerd. In totaal gaat het om meer dan 71.000 dossiers in de afgelopen 5 jaar. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-kamerlid Sophie de Wit heeft opgevraagd.
1: Soms kan dat zijn omdat er onvoldoende bewijs is, omdat de dader niet gekend is of niet meer kan gevonden worden. Dat kan zijn om opportuniteitsredenen. Dat kan zijn dat het gedrag misschien ondertussen gestopt is. Of dat men zegt, ja, het is te beperkt gebeurd.
0: Amper 9% van alle dossiers leiden uiteindelijk tot een dagvaarding. Oekraïne en Rusland hebben elkaar vannacht opnieuw aangevallen met drones en raketten. Bij een Oekraïnse droneaanval in Moskou zijn zeker 5 mensen omgekomen, 6 anderen raakten gewond. Bij een Russische aanval op Sumy in het oosten van Oekraïne is minstens 1 iemand omgekomen. Verschillende andere mensen raakten gewond, hoeveel is nog niet duidelijk. Het is overal zonnig en droog. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 34 graden. Morgen en donderdag vrij zonnig, blijft ook overwegend droog bij zo'n 26 graden. Vrijdag iets koeler bij zo'n 24 graden.
2: Dit is Top. Louis Bernhard.
3: Het zonnetje schijnt. Naar alle waarschijnlijkheid krijgen we vandaag opnieuw 30 graden. Dat vraagt om het meest zonnige nummer van het moment. En Talk to You.

Een hele goede morgen en welkom in die voormiddag van Top. Komend uur krijgt onze Australische vriend Cyril een nieuwe kans in Hit of Shit. Maar ik wil graag ook nog eventjes terugkomen op een vreemde situatie die zich hier vorige week vrijdag voordeed op deze plaats. En denk een drietal uurtjes eerder, want nog niet alles is daarover gezegd. Dat is voor zometeen. Eerst nog wat relaxen met Mika. En nu wat Dirty Cash. Met deze pauze.

0: Relax. En als je het mij vraagt, iets te veel relaxheid vorige week vrijdag. Want toen klonk dit er.
1: Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik heb mij gigantisch overslapen. Ja, ik ben echt net aangekomen, terwijl ik hier al 50 minuten moet zijn. Sorry.
2: Dit is Top.
0: Ja, Brian had zich overslapen en was 50 minuten te laat. Dat is natuurlijk een klein beetje vreemd op de radio. Er was wel 50 minuten muziek, geen nood. Het was niet stil. Maar Brian was er niet, dus het was wat stil achter de microfoon. Hij had zich gewoon weg overslapen. Dat kan natuurlijk gebeuren bij de beste. Maar ik vind persoonlijk, daar mag gerust wel iets tegenover staan. Via onze socials hebben we al een oproep gedaan. Daar is heel wat op binnengekomen. Zo lees ik bijvoorbeeld dat hij gewoon 50 minuten vroeger start een volgende dag. Glijdende werkuren, wel meer mensen hebben dat. Dat is zeker een vaste mogelijkheid. Een ander voorstel was om dat goed te maken met 50 minuten verzoekjes te draaien. Ja, kan zeker vast ook. Maar ja, ik wil graag iedereen een kans geven om een voorstel te doen. Dus weet jij nog iets leuks? Dan mag je dat nu gewoon doorsturen. Dan ga ik morgen met al die voorstellen naar Brian. En dan kiezen we er enkele leuke uit. Dus weet jij nog een manier waarop Brian het kan goedmaken? Stuur het dan zeker eventjes door via onze Top Radio B-app. Ik ben er zeker van dat we nog wel iets leuks zullen vinden.

0: Met de Super Plus Deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
5: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
4: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl.

Brian heeft iets goed te maken na 50 minuten te laten komen vorige week vrijdag. Ik vroeg je naar enkele voorstellen nadat er wel al iets was van input was gegeven via onze socials. En in de app is er opnieuw heel wat binnengekomen. Yves uit Evergem zegt naakt presenteren. Ja, leuk Yves, maar daar heb je volgens mij niet zo heel veel aan als luisteraar. En ik moet eerlijk bekennen voor ons als collega's. Goed, dat is ook maar een mager goedmakertje natuurlijk. Kenneth uit Dendermonde die schrijft dat weer in plaats van 's ochtends één duo-ticket uit te delen. Kan hij er misschien gewoon 50 duo-tickets in één keer uitdelen? 1 per minuut dat hij te laat was. Ja, dan denk ik dat Brian heel diep in zijn buidel mag tassen. Maar goed, ik ga er nog eventjes door en doe morgen enkele voorstellen bij Brian. Heel benieuwd wat zijn reactie zal zijn. Ondertussen, deze man...

0: Zometeen is er opnieuw Hit of Shit. Daarin is het opnieuw de beurt aan onze Australische vriend Cyril. En ik ben heel benieuwd of het voor hem ook better times zijn vandaag dan gisteren. Al was het gisteren zeker en vast ook niet slecht, jouw mening. Eén plaats onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de buitenring rond Brussel. 10 minuten file daar tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.
1: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go Yellow!

0: Shit.
1: Deze week zit het nieuwste nummer van Cyril in Hit of Shit. Gisteren liet ik die voor het eerst horen. En daarbij kreeg ik meteen ook een berichtje door in de app van Nick uit Kieldrecht. Hij stuurde Hit, al was die live versie op Tomorrowland niet zo top gezongen. Ja, dat maakte me natuurlijk nieuwsgierig. Hoe klonk dat dan op Tomorrowland? Wel, ik heb wat opzoekingswerk gedaan en ik heb een stukje gevonden. Ik laat het je eventjes horen. Ja, ik moet eerlijk bekennen, ik snap wel wat Nick bedoelt. Het klinkt misschien niet helemaal top live, maar... Ja, hij stuurde toch wel Hit, dus dat was wel opvallend. Maar goed, het is gewoon aan jou. Wat vind jij ervan? Hit of shit van deze Feel It van Cyril? Stuur jouw mening maar door in onze Top Radio B-app.

Wat is jouw mening over deze Feel It van Cyril samen met Woodhouse? Ik zie het graag nu passeren in onze app Hit of Shit. Gisteren was het ongeveer 50-50. Heel benieuwd of dat vandaag hetzelfde is. Ondertussen deze zwoele sound van Room 5 Make Love.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.

0: Deze week zit de nieuwste van de Australische Cyril in Hit of Shit. Het heet Feel It en ik was vooral heel erg benieuwd naar jouw mening.
1: Hit of Shit.
0: Ja, dat waren de twee mogelijkheden en je hebt ook massaal die mening doorgegeven in onze app. Kevin die stuurt, ik blijf het een hit vinden. Ook Gregory en Bas die zijn het daar volledig mee akkoord. Die sturen ook hit in. Maar zoals altijd heb je dan ook het andere kamp. De andere luisteraars die het eerder maar niets vinden. Melanie die stuurt, I don't feel it. Dus voor mij een shit. Philip ook, ik vind het maar niks. Dus shit. En Olivier die is zeker geen fan. Hij zegt, voor mij klinkt het alsof hij iets heel zwaars op zijn teen heeft laten vallen. Ja, ik snap het, soms haalt hij nog wel wat uit, die zanger. Maar goed, de meningen lopen wat gelijk op, al denk ik dat shit voorlopig net ietsje meer doorweegt als ik alles bij elkaar leg. Morgen een nieuwe kans voor Sarel om zich te bewijzen. En nu een nummer waarvan ik zeker ben dat dit wel een dikke hit vindt. Ik heb het over David Guetta en When Love Takes Over.

0: Dit is
1: Top. Het is de zomer van 2026 en het is fantastisch weer. Die zomer is nu al onvergetelijk in mijn ogen. En het is ook een zomer met heel wat leuke muziek. Maar ik wil met jou heel graag eventjes teruggaan naar die zomer van 2024. Want toen was er een Braziliaanse DJ. Ik ga zijn naam nog niet verklappen, maar die Braziliaanse DJ heeft ervoor gezorgd dat jij op heel wat zomerse tunes hebt kunnen dansen. Hij is geboren op kerstdag en hij had de zomerhit van 2024 te pakken. Ik ga hem nu gewoon weer eventjes bovenhalen. Het is gepaste weer, het zonnetje schijnt, het wordt weer 30 graden en dan past dit ook perfect.

0: Dit is Top.
1: Het is 11 uur, de hoogtepunten van het nieuws krijgen van Serafien Smit. Goedemorgen, Serafien.
2: Goedemorgen. In Brugge in West-Vlaanderen is een koppel dood teruggevonden in hun woning. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34, dat bevestigt het parket. Een van de vier kinderen vond de lichamen van zijn ouders en sloeg meteen alarm. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Ruim de helft van alle klachten over stalking en belaging wordt geseponeerd. In totaal gaat het om meer dan 71 dossiers in de afgelopen 5 jaar. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-kamerlid Sophie De Wit heeft opgevraagd.
3: Soms kan dat zijn omdat er onvoldoende bewijs is, omdat de dader niet gekend is of niet meer kan gevonden worden. Dat kan zijn om opportuniteitsredenen. Dat kan zijn dat het gedrag misschien ondertussen gestopt is. Of dat men zegt, ja, het is te beperkt gebeurd.
2: Amper 9% van alle dossiers leiden uiteindelijk tot een dagvaarding. En goed nieuws als je morgen nog moet tanken, want dat wordt opnieuw een stuk goedkoper.

0: Op buien maximaal tot 34 graden. Morgen en donderdag vrij zonnig. Blijft ook overwegend droog bij zo'n 26 graden. Vrijdag is het koeler bij zo'n 24 graden.
1: Dit is Top. Louis Bernhard.
2: Ik leg je komend uur opnieuw een dilemma voor. En ik heb ook leuk volk in de playlist zoals DJ Licious en Taya Cruz. Goedemorgen.

0: God, heeft dat zo'n zacht einde. Heerlijk, deze DJ Licious met Hope.
1: Dit is top. Your summer
0: beat. Axwell, Steve Angelo en Sebastian Ingrosso, wel, Swedish House Mafia, die hebben een nieuwe track gelost. En deze keer wordt Swedish House Mafia zo mogelijk nog Zweedser. Want voor het nummer kregen ze de hulp van Zweedse producers Max Martin en Oscar Holter. Die zeggen jou misschien niet meteen iets, maar die zijn dus alle twee ook Zweeds. En ook de zangeres in het nummer is Zweeds. De zang is van Licky Lee, een volledige Zweedse samenwerking dus van Swedish House Mafia. We zetten hem heel graag extra in de kijker deze week op top.
2: Dit is de top tune of the week.
3: Swedish House Mafia en Licky Lee. Happiness is so sad.
2: We make you move.

Another Drink lijkt me misschien nog net een klein beetje te vroeg. In de Tour de France Femme zijn de rensters zich ondertussen aan het klaarmaken voor de tijdrit die vandaag op het programma staat. Maar er is redelijk wat heisa ontstaan, want na het schandaal in het schansspringen, dat herinner je misschien wel nog van tijdens de winter, toen de sporters hun kruis zouden opspuiten om zo aerodynamischer te zijn, is er ook een nieuwe trend in het vrouwenwielrennen bij het tijdrijden. En het heeft ook met een gevoelige plaats te maken. Ja, zo meteen vertel ik je er alles over. Eerst nog deze Extreme Tracks met Don't Hold Back.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize.

0: Jumpen met Blackpink, maar we gaan ook vooral fietsen vandaag.
1: Dit is Top.
0: Dat gaan we doen in de Tour de France voor vrouwen. En daar is heel wat rond te doen, rond die tijdrit die vandaag op het programma staat. Want ja, er zijn blijkbaar enkele rensters die zich speciaal kleden voor die tijdrit. Op een manier waarop ze zelf ook een voordeel hebben. Ja, er zouden blijkbaar enkele rensters zijn die hun BH opvullen tijdens een tijdrit om zo een aerodynamisch voordeel te hebben tijdens het fietsen. Dat werd al gedaan tijdens de Olympische Spelen, zo'n 2 jaar geleden. Toen was dat ook gewoon zichtbaar. Maar de vrees is dat rensters dat vandaag opnieuw zullen doen om zo sneller over het wegdek te kunnen fietsen. En het heeft wel degelijk ook een voordeel. Het zou kunnen gaan over enkele seconden dat het scheelt aan de finish. Het is toch opvallend, de organisatie van de Tour de France Femme, de UCI, die heeft gezegd dat ze het zullen controleren. Dat ze ja, opvallend gaan controleren vandaag. Ze willen zeker zijn dat er geen veranderingen zijn aan de borstvorm. En dat er geen aerodynamisch voordeel is op die manier. Ja, het is toch iets speciaals. Benieuwd hoe dat allemaal in de praktijk zal gebeuren. Vandaag dus die tijdrit in de Tour de France.

0: Eén plaats momenteel waar je meer dan 10 minuten verliest, dat is op de buitenring rond Brussel. Een uur file daar tussen Grimbergen en Zellik komt daar door een ongeval.
1: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, wat geflirt. Een vonk en zo'n €98 miljoen. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n €98 miljoen. Online of in je winkel.
4: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
5: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
4: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl.

Als ik zeg barbecue, dan weet ik dat ik meteen jouw aandacht heb. Ik heb erover zometeen een Daily Dilemma en voor een keertje gaat het niet over het bakken zelf. Je ontdekt het zometeen. Na onder andere deze Dua Lipa.

0: Wat staat er bij jou op het menu deze avond?
1: Daily Dilemma.
0: Voor alle duidelijkheid, dat is niet het dilemma van vandaag. Maar ik heb zo het gevoel, en ik kan verkeerd zijn ook, maar ik denk het niet. Ik heb gewoon het gevoel dat heel wat mensen gewoon zullen barbecuen vandaag. De zon die schijnt, zijn heerlijke temperaturen, ideale omstandigheden. Dus om gewoon die kolen in gang te steken en te beginnen bakken. Maar daar gaat mijn dilemma niet over. Het gaat niet over het bakken, ook niet over de vlezekjes die dan te vinden zijn op de barbecue. Het gaat over wat er gebeurt na het bakken. Ben jij zo iemand die meteen die rooster dan begint te poetsen? Of ben jij iemand die dat gewoon de volgende keer wel doet als hij opnieuw gaat barbecue? Want laat ons eerlijk zijn, die rooster poetsen, dat is toch altijd een dingetje. Dan hangt heel wat verschillende olies aan, marinades en weet ik wat allemaal. Maar ik ben benieuwd, welk soort persoon ben jij? Maak jij meteen die rooster proper of wacht je tot de volgende keer? En zijn daar eigenlijk ook tips voor om dat op een makkelijke manier te doen? Want elke keer als ik dat doe, ja, ik moet eerlijk bekennen, dat geeft op een of andere manier miserie bij mij. Meteen die barbecue-rooster poetsen of wachten tot de volgende keer. Stuur maar door wat jij doet in ons dagelijks dilemma.

0: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
1: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
2: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toten?
3: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
2: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
3: Sunwine?
2: Sun Systems.
4: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
3: Ja, chique ding is dat, hè.
2: Sun Systems. Ja. Hallo maat.

Wat doe jij met je rooster na het barbecuen? Daily Dilemma. Dat is het dilemma van vandaag. Maak jij die meteen proper of wacht jij gewoon tot de volgende keer dat je gaat barbecuen? Heel wat verschillende reacties die binnenkomen. Bart die stuurt, ik maak hem gewoon onmiddellijk proper. Afspuiten met die hoge drukreiniger, dat gaat het snelst van allemaal. Filip die stuurt dan weer, je moet je rooster gewoon op je gazon gooien. Dat gaat het snelst en een nacht blijven laten liggen. En dan is het blijkbaar heel makkelijk om dat te poetsen. Ja, ik heb nog nooit geprobeerd. Het is misschien wel het proberen eens waard. Dan is er ook Steven, die heeft een wat andere mening daarover. Die wacht gewoon enkele weken. En nadien steekt hij zijn barbecue rooster in de oven op heel wat graden Celsius. En blijkbaar zou dat ook werken. Dan gaat blijkbaar alle vuiligheid erop en kan die, ja, die heel makkelijk gewoon opnieuw gebruiken. Maar als ik zo alles al bij al lees, ja, dan denk ik dat de meerderheid er gewoon voor kiest om die rooster meteen te poetsen. Had ik niet meteen verwacht, maar zorg er wel voor dat je makkelijk bent de volgende keer.

0: Dit is Top.
1: Het is 12 uur, de hoogtepunten van het nieuws krijgen van Serafien Smit. Goedemiddag, Serafien.
2: Goedemiddag. In Brugge in West-Vlaanderen is een koppel dood teruggevonden in hun woning. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34. Dat bevestigt het parket. De werkgeefster van de vrouw was eerder al komen aanbellen omdat ze niet op het werk was verschenen, vertelt journalist Klaas Dan.
3: Ze vroeg van ja, kun je mama eens halen? Is mama thuis? Maar de kinderen zeiden van ja, nee, mama is aan het slapen. Even later kwamen ze weer aan de voordeur en zeiden ze van ja, de slaapkamer is op slot. We kunnen mama en papa niet wakker maken. En het is pas later op de avond dat de kinderen zelf de gruwelijke ontdekking hebben gedaan en ze hebben hun beide ouders dood aangetroffen op bed in de slaapkamer.
2: De hulp

0: op de kinderbijslag. Dat blijkt uit cijfers van het agentschap Opgroeien in de Tijd. De bonus verdwijnt voor iedereen die geen sociale toeslag krijgt, maar dat is amper een derde van de kinderen. De Gezinsbond betreurt de maatregel. Lien Swinne.
1: Die september is toch wel echt een dure maand die impact heeft op veel gezinnen. Met het nieuwe schooljaar, de opstart van de hobby's, de vakanties net achter de rug, dat voelen veel gezinnen wel in hun portemonnee. Dus vinden we dan natuurlijk wel jammer dat er voor zoveel gezinnen de schoolbonus zal verdwijnen.
0: De uitbetaling van de schoolbonus gebeurt overmorgen. In Noord-Limburg in Nederland vreest de brandweer dat de grote natuurbrand in het gebied de Rosmolen nog verder zal uitbreiden. Zo'n 300 brandweerlieden proberen het vuur intussen onder controle te krijgen. Maar door de felle wind en het warme weer verloopt dat moeizaam, zegt Bart Cox van de brandweer.
2: Prioriteit is dat we de hotspots aanpakken. Dat we vooral ook de stoplijnen in stand houden die we in gedachten hebben. Het zijn echt de bredere paden, bredere wegen, waardoor een brand minder goed kan overslaan van boom naar boom. Dit is een gebied met heel veel dennen. De toppen van bomen zijn erg brandbaar, dus we moeten opletten dat de brand niet over ons heen gaat.
0: Het blussen zal al zeker tot morgenochtend duren. Meer dan 100 hectare natuur ging al in vlammen op. En de bosbranden in de buurt van Athene in Griekenland zijn grotendeels onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel waakzaam. Griekenland wordt geteisterd door extreme hitte en felle wind. Meer dan 13.000 hectare natuur is intussen al verwoest. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maximaal tot 34 graden. Morgen en donderdag vrij zonnig, blijft ook overwegend droog bij zo'n 26 graden. Vrijdag is het koeler bij zo'n 24 graden.
3: Er staat een serieuze file op de buitenring rond Brussel. Daar is een ongeval gebeurd. Ter hoogte van Zelk, waardoor de linker- en middenrijstrook versperd is. Je verliest anderhalf uur vanaf Grimbergen. En ook op de binnenring rond Brussel aanschuiven. Een kwartier extra tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Voor de rest plaatsen waar je minder dan 10 minuten verliest.
4: Dit is Top. Louis Bernard.
3: Het is 12 uur, die lunchpauze kan beginnen. En daar komt meteen heel wat peper in met Odimel, maar eerst Jonas Blue. Goedemiddag. Top.

My Favorite Game van Oddy Mel en jouw favoriete spel tijdens die zomer van top is ongetwijfeld het Ik Verveel Mij alarm in de ochtend. En zometeen ga ik al verklappen wat je daar morgen mee kan winnen. Je ontdekt het na Pitbull en deze Kenya Grace. Dit is Strangers.

0: Elke ochtend hoor je in de ochtend van Toppunt: ik verveel mij alarm voorbij komen. Als je dat alarm hoort, dan moet je zo snel mogelijk ik verveel mij doorsturen via de Top Radio BE app. En dan maak jij kans op een duo-ticket voor een plezante daguitstap. Altijd leuk en ideaal ook tijdens die zomermaanden om iets te doen tegen die verveling. En ik heb eens in de lades van Brian zitten kijken daarnet, om op die manier te ontdekken wat er morgen allemaal in de pot zit, waarop je morgen allemaal kans maakt. Ik heb vier dingen gezien. Ik heb gezien dat je kans maakt op een duo-ticket voor Snowworld. Ideaal tijdens dat warme weer, dan kan je wat gaan afkoelen in de sneeuw. En als je het liever ietsje warmer hebt, kan ook, want er ligt ook een duo-ticket klaar voor Saunatopia. Maar je kan ook naar het pretpark gaan. Een duo-ticket voor Bellewaerde zit ook in de pot. En last but finally not least, er zit ook een duo-ticket voor de Parkzone VR Experience. Daar maak je allemaal kans op morgenochtend tijdens dat ik verveel mij alarm. Knop het goed in je oren, luister naar Brian tussen 7 en 10 en hoor je een alarm voorbij komen, dan moet je gewoon zo snel mogelijk ik verveel mij doorsturen in onze app.
1: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg, zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

0: bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar 6,95 €. Aldi, altijd slim.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Ik heb zin in iets zomers.
4: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloen. Loenen nu aan min 30%.
5: Gazpacho met meloen. Doen!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Vul je voorraad dierenvoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram, nu voor maar 40 cent per zakje. Score alle aanvuldeals bij Bol. Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
7: Ching, ching. Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer. Met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen. De Freshnet alcoholvrije varianten. En de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life. Met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: in het rijtje met dingen dat je beter niet doet op Ibiza. Deze Mike Posner met I Took a Pill in Ibiza. En dan wil ik het heel graag eventjes helemaal stilmaken. Want er is iemand die een bijzondere aankondiging heeft.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce...

0: problemen onderweg in Brussel, want daar is een ongeval gebeurd op de buitenring. Een uur en een kwartier file tussen Vilvoorde, Koningsloo en Zellik. En ook op de binnenring rond Brussel verlies je 10 minuten tussen Grootbijgaarde en Jette.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen. Wat geflirt? Een vonk? En zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel.

Excuses aanvaard voor Topic en Becky G. Wat kan jij allemaal in 20 minuten? Voor Eliza Rose is het antwoord heel simpel. Dat is deze hit maken. Amper 20 minuten had ze nodig om dit nummer te maken. Dit is The Baddest of Them All.

0: keep dancing with my oh, I keep dancing with my.
1: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
2: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Kansen krijgen op je werk.
4: Check.
3: Interesse in machines.
4: Check.
3: Goede werksfeer.
4: Yes!
3: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.

0: Als de sterren goed staan, dan is er voor iedereen een plekje aan onze kust. Maar dat is niet altijd het geval.
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: Daarom stellen we ons elke dag dezelfde vraag in die middag van Top. Is het al druk aan onze kust en is er nog plaats om even naar daar te rijden? Heeft het wel zin? Wel, ik kan je vertellen, het is druk, maar zeker en vast niet overal. Ik zie dat het al druk is in de Pannen, ook een stukje van Middelkerken, een klein beetje Oostende. Ook Blankenbergen, maar daar is zeker nog plaats als jij erbij wil zijn. Maar er is toch één plaats die mij in het oog springt. En dat is Zeebrugge. Ik heb zo het gevoel dat ik weet waaraan dat kan liggen. Want ik weet dat daar een werelddJ zaterdag een serieus fameus optreden zal geven. Dat is namelijk David Guetta. En u weet, zijn ze daar gewoon alles aan het klaarzetten om daar zaterdag een spetterend feest van te maken. En heeft iedereen wel, ja, is iedereen gewoon een klein beetje benieuwd hoe het daar allemaal zal uitzien. Goed, in de rest van de badsteren valt het voorlopig nog allemaal mee. Dus pak rust alles bij elkaar om een middag gezeten te hebben.

0: blij dat ze helemaal terug zijn, deze Milk Inc. Na 1 uur is er Bart-Jan en ik kan je alvast vertellen dat hij iets heel speciaals heeft gevonden met wijn. Of hij zelf al in de wijn is gevlogen om zich te verdiepen in het onderwerp, dat zal je wel snel merken, denk ik. Maar wat het allemaal exact is, ontdek je dus allemaal deze middag bij Bart-Jan. Ik heb nog voor jou Oscar Madkey samen met Kellet en Nobody. Geniet van deze middag.
1: Top! We make you move.
2: Don't nobody else make me feel like...

0: Ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Dit is Stop!
5: Het is 1 uur en Serafien Smits die zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Dag Serafien, goedemiddag.
6: Goedemiddag. In Brugge in West-Vlaanderen is een koppel dood teruggevonden in hun woning. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34. Dat bevestigt het parket. De werkgeefster van de vrouw was eerder al komen aanbellen omdat ze niet op het werk was verschenen. Vertelt journalist Klaas dan.
7: Ze vroeg van ja, kun je mama eens halen? Is mama thuis? Maar de kinderen zeiden van ja nee, mama is aan het slapen. Even later kwamen ze weer aan de voordeur en zeiden ze van ja, de slaapkamer is op slot. We kunnen mama en papa niet wakker maken. En het is pas later op de avond dat de kinderen zelf de gruwelijke ontdekking hebben gedaan en ze hebben hun beide ouders dood aangetroffen op bed in de slaapkamer.
6: De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het parket onderzoekt de zaak. In Antwerpen is een man van 22 in levensgevaar nadat hij viel van het standbeeld van Brabo op de Grote Markt. Gebeurde zaterdag, maar raakt nu pas bekend. De man verkeert nog steeds in levensgevaar. Het is niet duidelijk wat hem bezielde. Meer dan 1,1 miljoen Vlaamse kinderen verliezen hun schoolbonus. Dat is een extra bedrag bovenop de kinderbijslag. Dat blijkt uit cijfers van het agentschap Opgroeien in de Tijd. De bonus verdwijnt voor iedereen die geen sociale toeslag krijgt, maar dat is amper een derde van de kinderen. De Gezinsbond betreurt de maatregel. Lien Swinne.
8: Die september is toch wel echt een dure maand die impact heeft op veel gezinnen. Met het nieuwe schooljaar, de opstart van de hobby's, de vakanties net achter de rug, dat voelen veel gezinnen wel in hun portemonnee. Dus vinden we dan natuurlijk wel jammer dat er voor zoveel gezinnen de schoolbonus zal verdwijnen.
6: De uitbetaling van de schoolbonus gebeurt overmorgen. In Noord-Limburg in Nederland vreest de brandweer dat de grote natuurbrand in het gebied de Rosmolen nog verder zal uitbreiden. Zo'n 300 brandweerlieden proberen het vuur intussen onder controle te krijgen. Maar door de felle wind en het warme weer verloopt dat moeizaam, zegt Bart Cox van de brandweer.
9: Prioriteit is dat we de hotspots aanpakken. Dat we vooral ook de stoplijnen in stand houden die we in gedachten hebben. Het zijn echt de bredere paden, bredere wegen, waardoor een brand minder goed kan overslaan van boom naar boom. Dit is een gebied met heel veel dennen. De toppen van bomen zijn erg brandbaar, dus we moeten opletten dat de brand niet over ons heen gaat.
6: Het

0: 34 graden. Morgen en donderdag vrij zonnig. Het blijft ook overwegend droog bij zo'n 26 graden. Vrijdag is het koeler bij zo'n 24 graden.
1: Eén lange file op de R1 richting Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel verlies je op dit moment een kwartier.
2: Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
1: Ik ben vanmiddag jouw verfrissende fontein. Niet van water, wel van hit. En Lost Frequencies die heeft er ook zin in. Welkom. Top.

Beste vriend, het is 9:09 en eigenlijk een beetje een officieel moment, want het is duidelijk en klaar. Het is een tweede hittegolf. Het is zo net bevestigd door David Degenau. Want die waakt bij de thermometerhut in Ukkel, dat weet je. 30,1 graad en je weet, dat moet een aantal dagen na elkaar zo zijn. We zitten eraan, voor mensen die statistieken bijhouden, zet maar een streepje. Het is de tweede voor deze zomer feeling haat. Je voelt het buiten, een graad of 35. Geniet ervan, want de komende dagen is het wat minder. En die zon, die is toch leuk.

Weet jij waar The Pink Place is? Het is een soort museum wat volledig gewijd is aan roséwijn met interactieve ruimtes en natuurlijk, hoe kan het ook anders, een proeverij. Anders komt daar niemand, toch? Als je kan proeven, dan heeft dat altijd wel succes. Trouwens, mensen die nog altijd twijfelen hoe rosé gemaakt wordt, eigenlijk is dat nog altijd gewoon vooral van de blauwe druif en geen mengeling van de twee. En de kleur komt omdat de schil minder lang bij het sap blijft. Dan krijg je die rozerode kleur bij rosé. Als jij weet waar The Pink Place is, misschien ben je er ooit al eens geweest, want het is op een vakantiebestemming. Laat even weten via de Topradio BE-app. Weet je het niet? En klinkt het als wijn in je mond? Blijf dan even hangen. Ik vertel het je zo meteen waar het is. Het is in een Europese stad. Geef ik nu al mee. Dit hier is Swedish House Mafia.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Shh. Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
6: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
7: Ah ja, om de matrassen te testen.
6: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
9: Wat?
6: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
9: En wat met de balletjes?
6: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

Ik vroeg je daarnet, weet je waar de Pink Place is? Een soort museum, volledig gewijd aan de roséwijn, wat we met z'n allen in de zomer natuurlijk massaal drinken, geef maar toe. Interactieve ruimtes zijn er, je kan er proeven, het is een hele belevenis. Je moet er zelfs kaartjes verkopen, dus het is niet zo vrijblijvend. Er kwamen heel wat suggesties binnen. Sommige een gok, denk ik, want Kaat die stuurde Marseille, is het niet. En Thierry had het over Bordeaux, is ook fout, maar wel goede gokken, denk ik. Michael die wist het wel, omdat zijn ouders er al geweest zijn. Het is in Portugal, in Porto kan je dat gaan bezoeken. Moet je maar eens opzoeken. Als je daar op citytrip bent, is het absoluut een aanrader als je houdt van wijn. Want alles zou er ook in het roze zijn. Het is een beetje Camilleland, maar dan vooral rond de rosé natuurlijk. What's up, y'all?

Het is de nieuwe Last Go bij Top Rise. Heet die. Goed dat ze trouw blijven aan die eigen sound die ze hebben. Het klinkt een beetje alsof we eind jaren 90 zijn, ook al is het gemaakt in 2026. Zometeen terug naar 1992 met Bizarre Inc. I'm Gonna Get You en de Bausa, die staat ook al klaar. Eén file om vooruit te kijken. R1 richting Gent. Daar is een ongeval gebeurd tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En daar is het nu al een kwartier aanschuiven.

0: een last-minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
2: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japandi.
5: Ibiza. Ruim.
6: Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
6: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

Het is Bizar Inc., maar je zou kunnen zeggen bizar ongeval als ik de beelden zie die sommige nieuwssites hebben gedeeld over dat ongeval op de Grote Markt in Antwerpen. Die kerel die van Brabo is gevallen. Het is niet om aan te zien. Ik moet eerlijk zeggen, als je er naartoe kijkt en je kan er niet goed tegen, moet je dat misschien niet doen. Maar afgelopen zaterdag blijkbaar is een jongeman van 22 het standbeeld op de Antwerpse Grote Markt van Brabo beklommen. Dat is niet verstandig als je weet dat dat 10,6 meter hoog is. En om 3:30 s'nachts gebeurt, dan ben je waarschijnlijk niet nuchter. Misschien een beetje uitgedaagd, misschien een beetje de grote Jan willen uithangen. En wie heeft dat niet gedaan in zijn jeugd? Dus wat van die rare dingen. Maar hij moet het wel bekopen met een behoorlijke ernstige val. En hij ligt in het ziekenhuis. Het is echt als ik de beelden zie. Niet doen. Draag zorg voor elkaar. Daag elkaar niet uit als je dronken bent.

Als je afgelopen weken in het buitenland was met vakantie of zo en je hoorde daar andere muziek en misschien één bepaald liedje waarvan je dacht, dit draaien ze hier de hele dag op de radio van het zwembad, denk er alles aan. Ik zoek zo'n liedje zo meteen voor mijn item Groetjes Uit. Heet dat iets over twee, is dat het geval. Shakira en Burna Boy komen eraan met Die Die na Soul Searcher. Candle.

Shakira en Jennifer Lopez hebben dezelfde genen. Die verouderen niet. Dat is toch, dat is ongelooflijk. Zowel Shakira als Jennifer Lopez, die worden gewoon niet ouder. En als ze ouder worden, worden ze heel mooi oud. Of zijn het mijn ogen? Ik denk

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move. Download de Top Radio BE app gratis via de App Store of Google Play. Luister, doe mee en mis niets met de Top Radio BE app. Dit is Top!
1: Het is 2:00. In Brussel is een overval gebeurd met grote gevolgen. Serafien Smits, jij weet meer.
2: Goedemiddag. Dodelijke overval in Elsene in Brussel. Daarbij is de uitbater van een nachtwinkel omgekomen. Het gaat om een man van 67. Zijn vrouw werd door de overvallers in de kelder gekneveld. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het parket heeft een onderzoek geopend. Triest wielernieuws, want de ploeg Team Flanders-Baloise stopt ermee. Dat laat het team weten in een persbericht. De ploeg vond geen nieuwe sponsors nadat de Vlaamse overheid zich vorig jaar al terugtrok. Flanders-Baloise bestaat al 33 jaar. De ploeg stond bekend als het opleidingsteam voor Vlaams wielertalent. En de tweede hittegolf is nu officieel een feit. Zo net werd in Ukkel 30,1 graden gemeten. Dat bevestigt het KMI, David De Henau.
3: Die hittegolf is begonnen op 28 juli en die gaat stoppen op de eerste dag dat we beneden 25 graden komen in Ukkel. En dat zal wellicht donderdag of vrijdag zijn.
2: Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maximaal tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedruppel, daarna droger bij 27 graden. Vanaf donderdag opnieuw zonnig bij zo'n 25 graden.
1: Twee lange files, E40 richting Gent. Opletten daarvoor een obstakel op de weg tussen Ternat en Aalst. Daardoor een half uur aanschuiven. En op de E313 richting Antwerpen tussen Ranst en Antwerpen-Oost verlies je ook een kwartier.
0: Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
1: Met twee van mijn favoriete artiesten in één song. Anne-Marie en Sean Paul hoor je bij Clean Bandit. Rockabye Baby.

komt altijd naar huis. He's always coming home. In Your Eyes heet het officieel. Alesso, die trouwens op Tomorrowland dit jaar echt wel een fantastische set heeft gedraaid. Weet je wat leuk is? Je kan nu tegenwoordig ook heel makkelijk terugvinden welke liedjes in welke versies eigenlijk alle DJ's op Tomorrowland hebben gedraaid. Een aantal sites houden dat bij en ik zie dat eigenlijk gewoon voorbij komen op mijn Instagram. Dan zie ik bijvoorbeeld van David Guetta heeft dat gedraaid of Alesso heeft dat gedraaid. De volledige setlist met alle liedjes, alle versies, zodat jij als je daar zin in hebt, op zoek bent, bijvoorbeeld naar een bepaalde versie, kan je dat heel makkelijk terugvinden. Geen geheimen meer. Dat is leuk.

0: Nieuwtjes uit.
1: Als jij de afgelopen weken in het buitenland was met vakantie of om een andere reden en je hoorde daar andere muziek, het is te zeggen andere hits, dat gebeurt wel eens, dan is er soms een liedje dat bijblijft omdat het zodanig veel gedraaid wordt op de radio of in de taxi of aan het zwembad of in het hotel of op de camping of waar dan ook. Heb jij zo'n liedje in je hoofd? Die is blijven hangen ook als je terug was in België. Stuur het even door via Top Radio app, via top.be app is dat eigenlijk. En dan probeer ik hem op te snorren en dan gaan we er zo eentje spelen die in het buitenland heel populair is en bij ons voorlopig nog niet. Want soms komt dat gewoon ook een beetje later. Dat kan. Ik weet dat er een nieuwe versie is van Turn the Tide van Silver. Die was ook massaal aanwezig op Tomorrowland, gemaakt door Pat B en door Dimitri Vegas. Maar niks mis met het origineel, toch?

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Shh. Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
7: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Uit.
1: Ik kreeg wel wat vakantiehits toegestuurd die de afgelopen weken populair waren in een vakantieoord ergens ter wereld, liefst aan het strand. Hey, ik heb dat van Willem gekozen. Hij was op vakantie in Denemarken en hij zegt, ja, daar hoorde ik een liedje van Slater heel vaak en dat heette Dance. En ik ben het ook even moeten gaan opzoeken omdat het iemand is die bij ons nog niet echt heel zwaar is doorgebroken. En je schrijft het ook, heel grappig, S-L-A en dan 3 keer Y-T-E-R, Slater. Het is een fantastische meid die eigenlijk in de schaduw een beetje is opgegroeid van Charlie XCX, Kesha en Tove Lo, want daar heeft ze ook onder andere het voorprogramma in mogen doen de afgelopen maanden en jaren. Maar tegenwoordig is die Amerikaanse zelf razend populair en scoort ze gewoon de ene hit na de andere. In Amerika sowieso al. En in Europa is het nu aan het komen met inderdaad deze Dance, die ze dus blijkbaar in Denemarken al vrij veel draaiden. Ik laat er even mee kennis maken, mocht je het nog niet gehoord hebben. Zoek ze eens even op. Slater, Dance. Nieuw bij Top.

0: afgelopen 3 minuten even aan het wegdromen was op het werk, dan kan je dat perfect verantwoorden. Dan zijn wij daar verantwoordelijk voor, denk ik. Oxia met Domino, maar misschien sta je ook wel in de file, want er zijn 3 lange op dit moment. E40 richting Gent tussen Groot-Bijgaarde en Aalst, 23 minuten nog. E40 richting Jabeke, daar is een ongeval gebeurd tussen Nieuwpoort en Gistel. Je verliest er een kwartier. En ook op de E313 richting Antwerpen gaat het trager tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Ook daar 15 minuten bij tellen.
1: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, wat geflirt. Een vonk en zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
4: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl.

Het valt mij op, al is het van alle tijden natuurlijk, dat bedrijven proberen gratis in de aandacht te komen, in de pers. En dan nog liefst zo in het nieuws, bij VTM of bij VRT is dat het geval. Een paar dagen geleden zag ik beelden van een zogezegde rave, werd het genoemd, in een gesloten IKEA-filiaal. Het was op zondag, denk ik, dus daar waren ze niet open. Stel je daar vooral niet te veel bij voor, want het waren eigenlijk een handvol, denk ik, influencers die daar dan dik voor betaald werden om een filmpje te maken en foto's te maken en te doen alsof. Veel meer is dat eigenlijk niet. Maar ze halen wel weer gratis, of zo goed als gratis, het nieuws. En tegenwoordig is dat een trend. The next big thing, lees ik nu, is iemand die voor een product werkt dat verkocht wordt in een supermarkt en in die supermarkt een marathon gaat lopen. Het is wel een vrij grote supermarkt. Dus die jongen gaat in de supermarkt blijven lopen tot hij 42 kilometer heeft gelopen. Kijk. En zo haal je ook weer het nieuws met gratis reclame. Dat heet marketing tegenwoordig. Misschien een beetje creatiever, jongens.

0: high.
1: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiede richt Nieuw Kamionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kamionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
2: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
3: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
1: Allee, serieus. Moduvan, wieder maak je kabinetten een zak slimmer.

Het is John Legend bij Top. Een drietal weken geleden was hij nog in ons land. Speelde op Gent Jazz. En was een vrij intiem concert natuurlijk. Want Gent Jazz, dat is niet het grote feest, om het maar even zo te zeggen. Dat is intiem, klein, met piano en dat soort zaken. Kreeg in de kranten maar 3 sterren. Voor John Legend te zijn, verwacht je toch net iets beter.

0: bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Stop!
2: Het is 3 uur en Niels die zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Dag Niels, goedemiddag.
3: Een goedemiddag. Er is nog veel onduidelijkheid over het familiedrama in Brugge. Een koppel werd gisteren doodgevonden in hun huis. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34. Het was een van hun 4 kinderen die hem vond. Het parquet onderzoekt verschillende pistes. Je hoort journalist Klaas Daneel.
4: De uiterlijke autopsie gisterenavond al heeft geen sporen van geweld aan het licht gebracht. Vandaar dat er nu ook een inwendige lijkschouwing zal plaatsvinden en een toxicologisch onderzoek. Het parquet denkt aan een familiedrama, een dubbele zelfdoding bijvoorbeeld. Of een van de ouders die zijn partner heeft gedood en dan zelfmoord heeft gepleegd. Maar dat is allemaal nog onduidelijk.
3: Een dodelijke overval in Elsene in Brussel. Daarbij is de uitbater van een nachtwinkel omgekomen. Het gaat om een man van 67. Zijn vrouw werd door de overvallers in de kelder gekneveld. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het parquet heeft een onderzoek geopend. En in een zoo in de Japanse hoofdstad Tokio zijn 3 leeuwen gestorven door de hitte. Een kleine 2 weken geleden werd het leeuwenverblijf al gesloten, omdat enkele dieren gezondheidsproblemen hadden. Bij sommigen ging het van kwaad naar erger. Ze verloren het bewustzijn en konden niet meer rechtop staan. De regio wordt sinds midden juni getroffen door een hittegolf met temperaturen tot boven de 40 graden. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedrup, daarna droger bij 27 graden. Vanaf donderdag opnieuw zonnig bij zo'n 25 graden.
2: 1 lange file en die staat op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Verlies je op dit moment 25 minuten.
1: Dit is Stop! Bart-Jan de Prateren.
2: Ik vertel het jou gisteren al. Ariana Grande die neemt een break. Misschien is het wel een break-free samen met Zed.

They are back, bitches. Alsof ze nooit zijn weg geweest. Zo klinkt het toch. Het is de top tune of the week en ik ben er helemaal weg van. Happiness kreeg je It's So Sad van Swedish House Mafia. Zometeen gaan we samen op zoek naar een song die we kunnen draaien uit onze Summer Beat 1000. Eerst Ed Sheeran.

0: Summer Beat 1000 Roulette.
1: Retketet, het is weer tijd voor onze roulette. Over Retketet gesproken, het is vooral Retketet, heb ik de indruk. In de vrouwelijke Tour de France, maar Wouter de Vries gaat er straks over hebben. Na 4 uur, omdat hij daarin gespecialiseerd is en ik niet. De pretroulette, de Summer Beat 1000 roulette komt er nu aan. Met andere woorden, ik heb hem openstaan. Hij staat op onze website topradio.be. De 1000 strafste zomerplaten die we hebben gespeeld eind juni in die top 1000. Daar ga ik nu een song uit draaien. Het is te zeggen, we gaan er een getal aan linken. Dus jij geeft mij een getal. En ik kijk op welke plaats het nummer staat in de lijst. Dat is eigenlijk de bedoeling. Dus stuur maar door. Een getal waar je iets mee hebt. Een getal die je nu op dit eigenlijke moment voor jou ziet. Is ook goed. Of een getal waar vooral een verhaal achter zit. Dat is nog leuker. Stuur maar door via de Topradio BE app. Als het maar tussen de 1 en de 1000 is, dan kan ik dat matchen met onze Summer Beat 1000. En draai ik de song die daarbij hoort. Eerst Ella Henderson.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
6: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
8: Ik heb zin in iets zomers.
7: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
8: Gazpacho met meloen? Doen!
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Summer Beat 1000 Roulette.
1: Er kwamen wel wat getallen binnen, inclusief foto's. Vind ik altijd leuk. Kan je ook doen en makkelijk via de Topradio BE-app. David die stuurde een foto van zijn machine. En die draait met een snelheid van 1,53. Dus zegt hij, ik wil 153 uit de Summer Beat 1000 horen. Mitch stuurde dan weer 288, omdat hij op 28 augustus zijn laatste tattoo laat zetten op zijn onderarm. En ook nog eens bij de notaris moet om iets te ondertekenen. Dat zijn goede redenen. Maar mijn oog viel vooral op het getal van Lucas. Lucas die stuurde 88, het jaar van de mooiste motoren. Ik neem aan dat het dan over het bouwjaar gaat en dat hij er misschien wel zelf eentje bezit. Mijn oog viel op nummer 86 dus, in de Summer Beat 1000. En ik was meteen verkocht, want het was dit jaar dit liedje.

0: Het is nieuw en vorige week was hij Top Tune of the Week. Hoe goed is dit? Kygo en Max McKnown met Take Me Back. Zometeen de nummer 1 uit de Top Hit 40. Op de weg aanschuiven, vooral op twee plaatsen gaat het moeizaam. E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Wommelgem verlies je 20 minuten. En ook op de Brusselse buitenring gaat het trager. Tussen Wezenbeek Open en Diegem-Woluwelaan verlies je een kwartier.
1: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, wat geflirt, een vonk en zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel. Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Op 4 en 5 september is er een van de leukste, maar ook een van de laatste zomerfestivals van dit jaar. Dat is het Highlight Festival in Ieper. Afgelopen jaren echt uitgegroeid tot een echt volwaardig, groot en goed georganiseerd festival. 2 dagen lang, met onder andere Omdat Het Kan, maar zonder Average Rob. En dat is een beetje raar, ik zag dat ook op die affiche. En dan beginnen we een beetje te speculeren. Misschien is Average Rob er niet bij, omdat hij natuurlijk een nieuw televisieprogramma heeft binnenkort waar opnames voor moeten gemaakt worden. Want het was in het nieuws meer dan 10 jaar na Wouters versus Waas. Zal het nu Average Rob versus Waas zijn? Ze gaan elkaar weer uitdagen met vooral fysieke proeven. Ik weet niet of dat een reden is, maar ik vind het een beetje raar dat Omdat Het Kan er alleen staat op het Highlight Festival en zonder Average Rob. En onlangs nog waren ze ook te gast in de Weekendwaanzin bij Jeroen en Koen. En daar vertelde Average Rob nog de rolverdeling die er echt is tussen die twee. Hij vertelde dit.
1: De chef muziek is Jasper en ik ben chef lawaai maken.
0: Kijk, zo zie je dat er effectief een verschil is en dat ieder zijn rolletje heeft. Maar Omdat Het Kan is op zich ook een heel goede DJ, dus hij kan dit perfect alleen.
2: Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.
3: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
4: Yeah.
5: It's about that time, y'all. Rough Riders. You know, Teflon.

0: keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
1: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
2: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
3: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
4: De Witte van de Kaveien. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
5: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toppen?
6: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
5: Zij, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
6: Sun wiene?
5: Sun Systems.
7: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
6: Ja, chique ding is dat, hè.
5: Sun Systems. Ja, hallo maat.

Diana Ross is 82 en ze stond op de Lokerse feesten met een beetje hulp. Bij momenten met een beetje heel veel hulp van haar backing vocals. Maar als je 82 bent en je straalt dat nog allemaal uit en je kan nog altijd het grootste deel van je mooiste en grootste hits zingen, dan moet je dankbaar zijn, denk ik. Iedereen die erbij was, was enthousiast en beseft ook wel dat het misschien wel de laatste keer was dat Diana Ross in ons land was. Diana Ross is die van

Zometeen na 4 uur Wouter de Vries, die het onder andere heeft over het nieuwe woord dat vandaag toch een beetje vorm heeft gekregen. Het nieuwe woord is natuurlijk borstenbedrog. Ik ga het je uitleggen als je niet mee bent. Wouter weet er alles van. Net voor 4 uur Chemical Brothers en Galvanize.

0: Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50 keer 50 gram, nu voor maar 40 cent per zakje. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar €6,99 per pak. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Dit is Top. Top Headlines.
3: Een goedemiddag. De Europese migratieministers steunen Spanje na de migratiecrisis in Ceuta. Dat hebben ze deze namiddag gezegd in een Europees overleg. Tienduizenden migranten bestormden vanuit Marokko het Spaanse gebied Ceuta en daarbij vielen 83 doden. Er was achteraf heel wat kritiek op het migratiebeleid van Spanje. Je hoort journalist Jelle Frenke.
4: Alle Europese landen hebben een solidariteit betuigd met Spanje. Dus ook landen als Italië, die de afgelopen dagen nogthans veel kritiek hadden op het land. De ministers wezen op het belang van de bescherming van de buitengrenzen en willen ook de sociale media beter gaan monitoren, waar berichten circuleren die migratiestromen in gang kunnen zetten. Een concreet actieplan is er nog niet. Dat zal pas voor een later ontmoeting zijn.
3: Er is nog veel onduidelijkheid over het familiedrama in Brugge. Een koppel werd gisteren doodgevonden in hun huis door een van hun vier kinderen. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34. Het parket onderzoekt verschillende pistes. Je hoort journalist Klaas Daneel.
5: De uiterlijke autopsie gisterenavond al heeft geen sporen van geweld aan het licht gebracht. Vandaar dat er nu ook een inwendige lijkschouwing zal plaatsvinden en een toxicologisch onderzoek. Het parket denkt aan een familiedrama, een dubbele zelfdoding bijvoorbeeld, of een van de ouders die zijn partner heeft gedood en dan zelfmoord heeft gepleegd.
3: Ja, als je zelf vragen hebt over zelfdoding of nood hebt aan een gesprek, dan kan je terecht bij de zelfmoordlijn via het nummer 1813. En de waterstand van de Rijn, een rivier in Duitsland, stond nog nooit zo laag. Het waterpeil is nu gezakt tot amper 24 centimeter ter hoogte van Kaup, tussen Koblenz en Mainz. Dat komt door het gebrek aan regen. De Rijn is een van de belangrijkste verkeersaders in Europa. Vrachtschepen kunnen nu minder vervoeren en dat duwt de prijzen omhoog. En dan nog het weer. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedrup, daarna droger bij 27 graden.
2: Dit is Top. Wouter de Vries.
6: Goedemiddag, 4 uur geweest. Zometeen shapeshifters die eraan komen. Eerst starten met Edge of Desire. Goedemiddag en

0: Lola's team van de Shapeshifters. Your summer beat, your summer beat. Dit is top. Bewolkte dinsdag, die gaan we kleur geven met heel veel summer beats. En straks natuurlijk de meest gegoogelde woorden van vandaag. En muziek met koninklijk bloed heb ik ook nog voor je. En als je vandaag jarig bent, happy birthday to you. Dan ben je dat samen met Barack Obama.
1: Yes, we can.
0: Ja, die is vandaag 65 jaar geworden.

0: Galantis 5 Seconds of Summer en Lighter.
1: Zoekt. Die vindt.
0: Naar wat is er allemaal gezocht op het internet? Ik heb hier de meest gezochte zoektermen weer voor jou voor vandaag. Dinsdag 4 augustus.
1: Vandaag om
0: 12 uur.
1: Werd massaal via Google gezocht naar...
0: Pyreneeën, kent ze wel, de bergen daar tussen Frankrijk en Spanje. Twee jongeren werden gisteren getroffen door de bliksem tijdens een trektocht door de Franse Pyreneeën. Tweetal werd opgenomen in het ziekenhuis. Eén van hen met een hartstilstand. Dus ja, klinkt allemaal niet zo goed natuurlijk.
1: En om...
0: 2 uur...
1: werd gezocht naar...
0: Benzine. Benzine en diesel worden morgen een stuk goedkoper. Verschil met Nederland stijgt zo tot 70 cent per liter. Dat wordt weer een invasie van onze noorderburen. Voor benzine 95 daalt de maximumprijs per liter naar 9,1 eurocent goedkoper. En de maximumprijs voor liter diesel daalt met 7,8 eurocent. Dus als je moet tanken, dan is het morgen het moment. Ik ga je radio nu nog eens vol tanken met deze zomerhit van The Second Voice. Stem gemaakt met AI. Hier is Let Me Be.

0: zometeen de zomer nog een boost geven met deze Italianen. Altijd goed, Medusa.
1: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.

Zometeen nog muziek met Koninklijk Bloed, want de jongste zoon van onze koning, Filip, heeft nieuwe muziek gemaakt en die mag er straks eens over oordelen. Als ik zeg Daddy Yankee, dan denk je spontaan aan... Nou ja. Deze gasolina voor de daling van de brandstofprijzen van morgen, maar onze vriend Daddy Yankee heeft ook nog een andere hit gemaakt. 2018, daarover spreek ik. Hier is Daddy en Judah.

0: De legendarische Moby en Lift Me Up. Even na het verkeer, de buitenring van Brussel. Daar verlies je op dit moment nog 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op een andere plaats in een vertraging. Dan ben je daar niet meer dan 5 minuutjes kwijt.
1: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

De jongste zoon van onze koning Filip heeft een nieuwe stap gezet in zijn DJ-carrière. Dan heb ik het over Prins Emmanuel, beter bekend onder zijn artiestennaam Ventrix. Wel, is een DJ, ja. Heeft een nieuw nummer uit, staat op Spotify, het nummer heet Wonder. Pat Crimson heeft er zijn mening ook al over gegeven in VTM Nieuws. En Patje zei erover, oké, de prins is wel creatief bezig, maar het is toch niet helemaal zijn ding. Hij zal blijkbaar zelf het in zijn playlist zetten en de drums zijn een beetje te braaf. Maar heb jij het al gehoord? Het nieuwe nummer, het heet Wonder en heeft ervoor samengewerkt met een Franse componist. Of ja, ik laat er eens een stukje van horen. Een volledig kerkkoor erbij blijkbaar. Muziek met koninklijk bloed. Hopplazie. Ik vind het niet enorm slecht hoor. Kan er echt mee door. Ventrix en Wonder, maar wat vind jij ervan? Moet Ventrix binnenkort op de line-up staan van een festival? En waar dan eigenlijk? Moet hij gaan draaien, die Prins Emmanuel? En misschien komt zijn pa dan ook mee. Koning Filip on stage. Ja, stuur het eens in de Top Radio BE als je leuk festival weet. Er is Lady Gaga, Alejandro.

Dan net een stukje gedraaid van onze muzikale prins Ventrix, dit hier, Wonder. En ik ga zeggen, prins Emmanuel heeft fans gekweekt. Michael stuurt, het is toch zalig, iets heeft het weg van een klooster, iets rave-achtig. Ik vind het niet mis, zegt Michael. Hij mag beginnen op een klein plaatselijk festivalke. Allee. De Ventrix in een tentenbal. Maar veel luisteraars zeggen dat hij moet gaan draaien op Camping Kids, zoals DJ stuurt dat hierin, Sven, Manuel. Allee, ik ga MC Drummer zo meteen bellen erover. En Alain stuurt hier ook nog, dat is iets voor Hit of Shit. Muziekredactie, luistert mee. Waarom kribbelt het deze dagen enorm op de lingerieafdeling van de Inno op de Meir in Antwerpen? Ik vertel het je straks.

0: mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiede richt Nieuw Camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wiede maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Dat is nu toch niet serieus.
1: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
2: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
1: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
0: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Zeg, heb je er al van gehoord? Of ben je er geweest onlangs? Het staat op highland.be. We zitten met een probleempje in de INO op de Antwerpse Meer, want personeel van de afdeling dameslingerie klaagde al een hele tijd van beten op armen en benen. En naar het schijnt zouden er vlooien zitten. Nou, vlooien op de dameslingerieafdeling. En ja, die vlooien zouden ook al overgesprongen zijn naar andere afdelingen en rayons. Er is nu ook een professionele ongediertebestrijder op de vloer geweest. Ja, dan weet je natuurlijk hoe laat het is. Ik hoop dat ze daar snel kunnen uitvlooien.

in een video op haar socials op een gondel in Venetië met het nummer Like a Virgin natuurlijk van The Queen of Pop. Die originele videoclip toen ook in Venetië. Zeg even iets anders. Kan ik je plezier doen vanmiddag? Door rustig toklopen, gitaar misschien?

0: Dit is Stop!
1: 5 uur, goedemiddag. Er is steun gekomen voor de migratiecrisis die zich heeft afgespeeld in Spanje. Niels kent daarover de details.
2: En goedemiddag. De Europese migratieministers steunen Spanje na de migratiecrisis in Ceuta. Dat hebben ze deze namiddag gezegd in een Europees overleg. Tienduizenden migranten bestormden vanuit Marokko het Spaanse gebied Ceuta en daarbij vielen 83 doden. Er was achteraf heel wat kritiek op het migratiebeleid van Spanje. Je hoort journalist Jelle Frenke.
3: Alle Europese landen hebben een solidariteit betuigd met Spanje. Dus ook landen als Italië, die de afgelopen dagen nogthans veel kritiek hadden op het land. De ministers wezen op het belang van de bescherming van de buitengrenzen en willen ook de sociale media beter gaan monitoren, waar berichten circuleren die migratiestromen in gang kunnen zetten. Een concreet actieplan is er nog niet. Dat zal pas voor een later ontmoeting zijn.
2: Er is nog veel onduidelijkheid over het familiedrama in Brugge. Een koppel werd gisteren doodgevonden in hun huis door een van hun 4 kinderen. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34. Het parket onderzoekt verschillende pistes. Je hoort journalist Klaas Daneel.
4: De uiterlijke autopsie gisterenavond al heeft geen sporen van geweld aan het licht gebracht. Vandaar dat er nu ook een inwendige lijkschouwing zal plaatsvinden en een toxicologisch onderzoek. Het parket denkt aan een familiedrama, een dubbele zelfdoding bijvoorbeeld, of een van de ouders die zijn partner heeft gedood en dan zelfmoord heeft gepleegd.
2: Ja, als je zelf vragen hebt over zelfdoding of nood hebt aan een gesprek, dan kan je terecht bij de zelfmoordlijn via het nummer 1813. En de waterstand van de Rijn, een rivier in Duitsland, stond nog nooit zo laag. Het waterpeil is nu gezakt tot amper 24 centimeter ter hoogte van Kaup, tussen Koblenz en Mainz. Dat komt door het gebrek aan regen. De Rijn is een van de belangrijkste verkeersaders in Europa. Vrachtschepen kunnen nu minder vervoeren en dat duwt de prijzen omhoog. En dan nog het weer. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedrup, daarna droger bij 27 graden.
1: De klapper van vanmiddag onder de file staat op de E19. Daar is een ongeval gebeurd ter hoogte van Mechelen-Noord. Vanaf Kontig verlies je daar 70 minuten. De Antwerpse ring richting Nederland, ook al een ongeval daar gebeurd. Ter hoogte van Antwerpen-Oost vanaf de Kennedy-tunnel ben je een half uur kwijt. E17 staat een defect voertuig. Tussen Desselberg en Zwijnaarden ben je 20 minuten vertraging. Of krijg je 20 minuten vertraging daardoor. De Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem verlies je ook 20 minuten. En op een andere plaats in een vertraging, dan is dat voor niet meer dan een kwartier.
0: Dit is Stop. Wouter de Vries.
1: Straks gaat Shane Paul weer voor je zingen. Kan je een Apiro pakketje winnen. Eerst start hier op de radio met Robin Schulz en James Blunt. Stop.

Een bijzonder goede namiddag. Prachtig weer deze zomer. Dat is fantastisch nieuws natuurlijk voor de zomerbars en de beachbars die draaien overuren. Maar er zijn wel plaatsen waar ze met de handen in het haar zitten. En daarom wil ik daar zo meteen ook wat aandacht aan besteden. Met komkommerhit die je mag kiezen bij dat komkommernieuws. Dat is voor zo meteen. En ook in dit uur kan je weer een apéro pakketje winnen. Als je weet dat onze Shane Paul gaat zingen. Welkom. Zometeen Bibi Rexha. Eerst Armin van Buren. Yeah.

0: Veronica.
1: Dit is weer het moment waarop je zo'n zomers Aperol pakket kan verdienen. Freshenet Solaris Spritz heb ik in de aanbieding. Het smaakt lekker verfrissend, beetje bitter ook, maar helemaal zomers. Zit in een mooi pakketje en dat kan jij winnen natuurlijk als je herkent onze Shane Paul gaat zingen. En vergis je niet, Shane is geen familie van Sean. Het is ook niet zo dat ik het niet zou kunnen uitspreken. Ah, nee, ik heb net gezegd Sean. Het is wel degelijk Shane Paul, artiest die exclusief voor Top zingt en gaat weer een hit brengen uit Summer Beat 1000. Kan een tip zijn, maar volgens mij is het complete weggever. Je gaat die woorden herkennen. Mijn tip is altijd, probeer het gewoon mee te zingen. Ja, het is in zijn eigen reggae-stijl, tropical style. Dan klinkt het anders op het eerste gehoor. Maar op het tweede gehoor ga je dat herkennen. Dus kom maar door met je antwoord. Naam en artiest heb ik dan graag fijn nodig in de app. En hier is Shane Paul.

0: Maika.
1: Ah, Maika, de Shane heeft er weer iets plezant van gemaakt. Iets zot ook, maar ik denk wel dat je het zal herkend hebben. De tiende die het hier juist weet, het antwoord naam en... dus de naam van de song en de artiest heb ik van je nodig. Stuur maar in de Top Radio BE app. Zo kan je hier de prijzen winnen. Veel succes!

0: Ik dacht daarnet, zo gemakkelijk mag onze Shane het niet meer maken, maar wat blijkt? Toch niet 100% de weggever. Gerrit stuurt in de Topradio BE-app I Believe I Can Fly R. Kelly. Nee, dat is geen juiste. Nog even blijven verder zoeken, zou ik zeggen, in onze app.
1: Smartfoto.be.
2: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
6: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.

0: Jamaica.
1: En wie is er hier uitgerold door onze computer? Dit is Mike uit Ust-Wezel, net terug van een vakantie in Frankrijk. Ik had toch eens vragen, Mike, toch veilig geweest en niet tussen de bosbranden gezeten?
2: Nee, toch een duidelijk afstand van de bosbranden kunnen houden, ja.
1: Ja, gelukkig maar. Oké, we zien of hier dat Apero-pakketje kan winnen van Solari Freshenet Spritz. Zeg eens, wat zong onze Shane Paul?
2: Ik dacht Paul Elstak, Rainbow in the Sky.
1: Ben je dat zeker?
2: Toch 99% zeker, ja.
1: Maak er 100% van. Ja, het is juist, vriend.
2: Fantastisch.
1: Lekker nieuw drankje, Freshenet Solari Spritz. We gaan dat pakket naar jou opsturen. En ja, die originele van DJ Paul Elstak, dat is ook een beetje festivalnummer toch eigenlijk, hè?
2: Zeker wel.
1: Ja. Heb je al festivaletjes gedaan deze zomer?
2: Nee, nog niet. Er staat nog niks op de planning, ook nog niet. Maar we zullen wel zien wat er spontaan uit de bus komt. Dat zijn meestal de beste festivals.
1: Ja, als ik een tip mag geven. We geven een heleboel ideetjes voor leuke festivals nog deze zomer. Dus wie weet kan je er nog iets uit kiezen.
2: Zeker wel, dat gaan we zeker doen.
1: Ja, maar voor nu ga ik die Paul Elstak nog eens draaien. Rainbow in the Sky. Een prettige namiddag verder, Mike.
2: Dankjewel. Freshnet.

0: me.
1: Zeg, wil jij graag een verzoekje vragen in de show? Dan is het zometeen het moment.
2: I like you.
1: Geen dank. Naar de weg E19 verlies je door een ongeval tussen UZA en Mechelen-Noord 40 minuten. De Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je daar ook 40 minuten. E17 is afgesloten tussen Destelbergen en Zwijnaarden met 20 minuten vertraging. Maar nou, dat kan dan wel oplopen, denk ik. A12 tussen Wilrijk en Antwerpen-Zuid ook 20 minuten vertraging. Op een andere plaats in de file ben je daar minder dan 10 minuten kwijt.
3: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
4: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
3: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
5: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.

0: Gordo, Renier Zonneveld en Loco Loco.
1: De komkommerhit.
0: Het is een loco zomer, maar ook de slechtste zomer in 10 jaar voor binnenspeeltuinen. Die zien de bezoekersaantallen natuurlijk wegsmelten door de hitte, want ja, normaal in een gemiddelde zomer is er altijd wel een periode met slecht weer, met regen. En dan scoort dat goed. Hè. De kleine mannen moeten ergens spelen en dan is dat in een binnenspeeltuin. Maar ja, met die zomer nu kan iedereen buiten spelen, dus die doen heel slechte zaken. We gaan ze toch een beetje in de aandacht stellen op deze manier, maar vooral een passende track mag je kiezen voor dit verhaal van de binnenspeeltuinen die slecht boeren deze zomer. Link kan zijn een track met play, van ja, spelen natuurlijk, of iets met heat, iets met summer. Jij mag het gaan beslissen, maar kies er een goede plaat uit en zometeen kan ik die bekronen tot de komkommerhit.
1: Top.
0: Stuur maar in onze app.

was de meest gedraaide track op Tomorrowland, Prospa en Clooney. Prachtige voorstellen zijn ingestuurd voor de komkommerhit. Maar welke track ga ik bekronen met de titel? Dat hoor je zo meteen. Freedom.

0: kansen krijgen op je werk.
1: Check.
0: Interesse in machines.
1: Check.
0: Goede werksfeer.
2: Yes.
0: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
3: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
4: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
3: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
4: Sun wien?
3: Sun Systems.
5: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
4: Ja, chique ding is dat, hè.
3: Sun Systems. Ja, hallo maat.

Met dit komkommernieuws. Ja, slechte zomer, slechtste zomer in 10 jaar voor de binnenspeeltuinen. Ze zien de bezoekersaantallen wegsmelten door de hitte. Want niemand wil binnenzitten natuurlijk met zo'n prachtig weer. Maar we gaan er een passende track voor draaien. Dat is de inzet natuurlijk van de komkommerhit. Amber stuurt hierin Runaway van Galantis. Wie wil er nu als volwassene voor zijn plezier binnenzitten in een binnenspeeltuin? Ja. En hier ook nog Peter stuurt in Parada de Tetas, die snapt het niet helemaal, maar het is wel zomer. En voor de binnenspeeltuin, ja, dit is ook een mooie link van Matthias. Children, Robert Miles. En natuurlijk voor de hitte, ook in de binnenspeeltuinen. Ja, heel zeker. Nelly. Ook gevraagd. Caroline kwam hier af met, ja, spelen, play the game, Kenny Hawks. Nu wel te denken van ja, gaat hij nog één uitkiezen die helemaal gaat draaien als komkommerhit? Ja, wel degelijk. Het wordt de suggestie van Lisbeth, omdat we zo'n zotte zomer meemaken. Alexia. Music is

Paul McCartney, Michael Jackson, maar vooral Kygo en CCC. Ja, ik moet iets vertellen. Zometeen moeten we nog naar de aankomst van de Tour de Femme. Ronde van Frankrijk voor de vrouwen, tijdrit vandaag. Maar het was vooral in het nieuws vandaag die etappe wegens een nieuw woordje wat we hebben geleerd. Borstenbedrog. Als je uit de lucht komt gevallen, vertel je straks meer over.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Top.
2: Het is 6 uur. Goedenavond. Niels is hier met de top headlines. Hij begint over een foutieve brief van de fiscus.
3: Een goeie avond. Zo'n 190.000 zelfstandigen en bedrijven hebben een foutieve brief van de fiscus gekregen. Daarin stond dat ze hun BTW nog niet hadden betaald, maar dat klopte niet. Florence Angelici van de overheidsdienst Financiën.
4: Het is een menselijke fout om dit bericht te sturen, maar er ligt dan een technische aanpassing die moet nog gebeuren, want de betalingen waren niet direct gelinkt aan het dossier van de belastingplichtige en daarom waren automatisch brieven klaar om een betaling te vragen.
3: De Vereniging van Boekhouders stelt de overheid nu in gebreken. Ook ten zuiden van Eindhoven, vlakbij de Belgische grens, is een brand uitgebroken. Het vuur ontstond vanmiddag. Het is nog niet duidelijk hoe. Volgens de brandweer verspreidt het vuur zich wel snel. Er zijn 14 brandweervoertuigen ingezet. De natuurbrand in Nederlands Limburg zou zich dan weer niet verder uitbreiden, maar het vuur is nog niet onder controle, dat zeggen de veiligheidsdiensten. De brandweer maakt zich ook zorgen over een onweer dat mogelijk op komst is. Je hoort Bart Cox.
5: Als de onweer komt, dan kan het ook wel gaan zorgen voor die draaiingen in de wind, in de thermiek. Een draaiende wind kan ervoor zorgen dat het vuur wat om je heen gaat draaien, zeg maar. Dat is iets ingewikkelder dan dat je gewoon één rechte windrichting hebt. Regen verwachten we volgens mij niet zo heel veel. Dus dat zal ook niet zo heel veel doen, hè, want er moet wel heel veel regen vallen.
3: In Frankrijk zijn twee Belgen zwaar gewond geraakt door een blikseminslag. Het gaat om een jongen van 14 en een man van 21. Ze waren aan het rondtrekken in de Franse Pyreneeën toen het weer plots omsloeg. Ze raakten zwaar gewond en werden met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Ze zouden intussen wel buiten levensgevaar zijn. Zo Plankendaal lanceert een proefproject om de kievit te redden. Dat is een vogel die vooral op weilanden leeft. Het gaat niet goed met de kievitpopulatie. Die daalde de afgelopen 20 jaar met 75%. Vogelexpert Frederik Verstappen van Plankendaal legt uit hoe dat komt.
6: Het grote probleem is eigenlijk dat hij langs alle kanten druk ervaart. Hè. Zowel predatie van roofdieren als landbouwactiviteiten. Hè. Het ploegen of mechanische bewerkingen op de akker. En dat zijn toch de plaatsen waar hij zijn eieren kwijt wil. Dat maakt dat hij eigenlijk jaar op jaar minder en minder jongen groot krijgen.
3: Daarom verzamelt Plankendaal de eieren van de kievit en broedt ze zelf uit. Eerder vandaag werd er een deel jonge kievitten opnieuw vrijgelaten in de natuur in de Kempen. En dan nog sport. De Italiaanse wielrenner Jonathan Milan heeft de tweede rit in de Ronde van Polen gewonnen. Het is al zijn tweede zege op rij. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Paul Magnier en blijft zo leider in het klassement. Vanavond en vannacht kans op onweer bij 20 graden. Morgen trekt een zwakke storing met wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden dan. De dagen daarna droger en meer zon bij zo'n 24 graden.
2: Files op de E19 door een ongeval tussen Kontig en Mechelen-Noord verliezen daar een half uur. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten. E17 een kleine 20 minuten tussen Destelberg en Zwijnaard. Op een andere plaats in een vertraging ben je maximum 10 minuutjes kwijt.
1: Dit is Top. Wouter de Vries.
2: Heb jij de nieuwe al gehoord van Another? Nee, dan ga ik hem zo meteen draaien. Eerst starten met iets uit eigen land. Hier is de nieuwe van Lost Frequencies.
1: Top.

0: weet niet hoe jouw dagje was vandaag op het werk. Maar dit is er eentje die je dag kan beter maken. Another and the nieuwe Silver Lines. Your summer
1: beat. Your summer beat. Dit is top.
0: Ja, ik heb weer de namiddag veranderd in avond. Ik hoop dat je nog een leuke avond meemaken. Hè. Dat is ook iets lekker kan eten, want de liefde gaat ook door de maag. Ondertussen is in de Tour de France Femme de individuele tijdrit vandaag die op het programma stond afgelopen. Maar de wedstrijd stond vooral in het oog van de storm door de heisa rond de aerodynamica en de boezems van de rensters. Want vrouwen durven de borsten vergroten door iets in de outfit te stoppen of in de BH zeker om de luchtweerstand beter te maken. En vandaag hadden ze beslist in de Tour de France Femme. We gaan dat controleren. Er stonden dus tentjes waar de borstencheck moest gebeuren bij

De rensters die verdacht werden van hun borsten te vergroten door iets in de BH te steken. Maar uiteindelijk is er niemand in dat tentje op het appel moeten komen. Opmerkelijk was wel dat de pre-check gebeurde door een man. Ja, hoe leg je dat dan uit thuis, wat je gedaan hebt vandaag op het werk? Maar of... Wie heeft er gewonnen? Dat is de Zwitserse Marlene Reusser. Ze mag haarzelf op de borst slaan. Ze reed een fantastische tijdrit en pakte meteen ook de gele trui. Lotte Klaas, onze Belgische renster, was achtste in die tijdrit.

Kelsey Ballerina is de zangeres samen met Marshmello. En ja, die heeft country-invloeden, hoor je meteen ook aan het nummer. Sinds kort hebben we hier een nieuwe trainer voor onze Rode Duivels. Dat is Mark van Bommel natuurlijk. In Nederland zitten ze nog voetbal, zonder voetbaltrainer voor Oranje. Maar een oude bekende wordt daar nu teruggenoemd om trainer te worden. Heb je enig idee wie het zou kunnen zijn? Is eigenlijk een weggever. Doe gerust eens een gokje in onze app. Nu tijd voor Loot, de zanger van Man at Work. Hier is Down Under.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Ching, ching. Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer, met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen, de Freshnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Nederland deed het niet goed op het WK voetbal. Dat hebben we gezien natuurlijk. Dus zitten ze daar ook zonder bondscoach na het vertrek van Koeman. En nu komt een opvallende, maar wel bekende naam weer te sprake. Louis van Gaal zou terug kandidaat zijn. Allee, ze gaat hem wel schoon moeten vragen. Was al 3 keer bondscoach voor Oranje. Maar leidde de Nederlanders, het Nederlandse elftal, nog nooit op het EK. Het komende EK start op 9 juni 2028 in de UK. Ja, ik hoop dat wel eigenlijk, want ja, het wordt fantastisch dan. En dat van Gaal Engels. Dit is Martijn Solveig. Hello.

0: Zometeen nog eens de Bausa voor je draaien. Eerst even checken waar de file staan. Dat is E19 door een ongeval ter hoogte van Mechelen-Noord. Vanaf Kontichverlies een half uur. E17, daar is ook nog een probleem. Een kwartier vertraging tussen Destelberg en Zwijnaarden. Op andere plaatsen is het verwaarloosbaar.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
2: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.

Deze dagen constant in het nieuws. Lage waterpeil van heel veel rivieren door de aanhoudende droogte natuurlijk. Zoals de Rijn staat heel laag. Op sommige plaatsen is daar scheepvaart zelfs niet meer mogelijk. Maar bij de Schelde is dat eigenlijk niet zo. Ik ben eens afgevraagd, hoe komt dat? Ja, bijvoorbeeld haven van Antwerpen, weinig of geen problemen, doordat er ja, toch blijvend veel water staat in de Schelde wel. Ik ga het je uitleggen. De Rijn is afhankelijk van gletsjers die smelten in de Alpen. Dus ja, dat water dat is niet eindeloos dat naar beneden kan komen. Is dat allemaal eens gesmolten, dat ijs. Maar bij de Schelde is dat niet echt zo. Komt doordat dat er eb en vloed is en dan stroomt er ook zeewater in de Schelde. En het water is ook veel zouter van de Schelde. Dus de bedrijven langs de Schelde die gebruiken er eigenlijk ook minder van. Ja, helemaal leuk als je dit nu hoort. Met de voetjes in het water. Nu tijd voor deze verfrissende nieuwe track van Cassian.

Zometeen draai ik een Belgische danceformatie die dit jaar 30 jaar in het vak zit. En in oktober gaan ze dat ook vieren in de AFAS Dome in Antwerpen. Wie zou dat kunnen zijn?

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.

Unstoppable natuurlijk van Mel Kink. Van Martin Garrix is geweten dat hij fan is van U2 en vooral ook goed overeenkomt met de mannen. The Edge kwam gitaar spelen tijdens een DJ set op Tomorrowland. En natuurlijk heeft hij met Bono ook al een EK-anthem gemaakt. En nu is er ook de nieuwe single van Martin Garrix en U2. Of moeten we zeggen, het is vooral U2 die een boost hierdoor krijgt. Klinkt

stem van Bono, nog steeds mooi intact. Fireflies, Martin Garrix en U2. Maar ik ga nu nog een andere draaien. Deze keer Martin Garrix en Dean Lewis, Used to Love. Walking

0: Hey Loke en Khalid.
1: Straks na 7 uur op top.
0: De meest zomerse playlist van het land. Zometeen Summerbeat Shuffle. En we gaan serieus shuffelen. Misschien af en toe eens een buitje vanavond, zie ik. Ja, er is wel wat onweer onderweg. Maar we gaan vooral knallen met de hits en naar goede gewoonten. En ik ga daar vanavond ook niet in veranderen. Los ik altijd de eerste track na de top headlines. En dat is zometeen. Niet te veel overdreven en dat we knallen. Duke Dumont straks, niet Duke. Ik wens je nog een prachtige avond met Top. En nu van mij nog deze classic, Jason Derulo, The Other Side. Tot morgen.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Shh. Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Dit is Top. Top Headlines.
5: Een goede avond. Zo'n 190.000 zelfstandigen en bedrijven hebben een foutieve brief van de fiscus gekregen. Daarin stond dat ze hun btw nog niet hadden betaald, maar dat klopte niet. Boekhoudster Caroline Meijs.
6: Er wordt een aangifte ingediend en dan wordt er een betaling gedaan op een algemeen nummer. Dus iedereen betaalt op datzelfde nummer. En van daaruit wordt dat toegewezen aan het dossier. En die toewijzing is niet gebeurd bij iedereen. Eigenlijk wisten ze het al en ze zijn gewoon blijven verder doen. En dat vind ik heel erg en heel, heel, heel frustrerend.
5: De overheidsdienst Financiën zegt dat het de fout zal rechtzetten. Ten zuiden van Eindhoven, vlakbij de Belgische grens, is brand uitgebroken. Het vuur ontstond vanmiddag, het is nog niet duidelijk hoe. Volgens de brandweer verspreidt het vuur zich snel. Er zijn 14 brandweervoertuigen ingezet. In Frankrijk zijn twee Belgen zwaar gewond geraakt door een blikseminslag. Het gaat om een jongen van 14 en een man van 21. Ze waren aan het rondtrekken in de Franse Pyreneeën toen het weer plots omsloeg. Ze raakten zwaar gewond en werden met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Ze zouden intussen wel buiten levensgevaar zijn. In de haven van Antwerpen hebben premier De Wever en zijn Nederlandse collega Rob Jetten vanmorgen een nieuwe hoogspanningslijn ingehuldigd, de Brabo 3-lijn. Die loopt tussen Nederland en België. Als er in Nederland te veel stroom wordt opgewekt, met windmolens bijvoorbeeld, dan kan ons land die overnemen, hoort de premier.
7: Dat is van uitzonderlijk groot belang. De energiezekerheid, strategische autonomie in zaken energie. De elektrificatie van onze industriële processen, dat hangt af van infrastructuur. En grensoverschrijdende infrastructuur, die moet gebouwd worden. En dit is dus ontzettend belangrijk voor ons beide landen.
5: Op de lijn kan 2,8 gigawatt aan elektriciteit vervoerd worden. Dat is het vermogen van zo'n 3 kerncentrales. En sport in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Zwitserse Marleen Reusser de vierde rit gewonnen. Een tijdrit van 21 kilometer richting Dijon. Ze was 4 seconden sneller dan de Nederlandse Lieke Nooyen. De Nederlandse Demi Vollering wordt derde op 18 seconden. Reusser is nu ook de nieuwe leider. En de Italiaanse renner Jonathan Milan heeft de tweede rit in de Ronde van Polen gewonnen. Het is al zijn tweede zege op rij. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Paul Magnier en blijft zo leider in het klassement. Vanavond en vannacht kans op onweer bij 20 graden. Morgen trekt een zwakke storing met wolken en lichte regen over het land, maximaal tot 27 graden dan. De dagen erna droger en meer zon bij zo'n 24 graden.

0: Creatip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Dit is Top. We make your move. 1000 Shuffle.

0: Een goede avond. In de haven van Antwerpen hebben premier De Wever en zijn Nederlandse collega Rob Jetten vanmorgen een nieuwe hoogspanningslijn ingehuldigd, de Brabo 3-lijn. Die loopt tussen Nederland en België. Als er in Nederland te veel stroom wordt opgewekt, met bijvoorbeeld windmolens, dan kan ons land die overnemen. Je hoort de premier.
1: Dat is van uitzonderlijk groot belang. De energiezekerheid, strategische autonomie in zaken energie. De elektrificatie van onze industriële processen, dat hangt af van infrastructuur. En grensoverschrijdende infrastructuur, die moet gebouwd worden. En dit is dus ontzettend belangrijk voor ons beide landen.
0: Op de lijn kan 2,8 gigawatt aan elektriciteit vervoerd worden. Dat is het vermogen van zo'n 3 kerncentrales. Het tramverkeer in Brussel is verstoord door een omgevallen boom, dat meldt de MIVB. Lijn 7 is onderbroken tussen de haltes Heysel en De Wand. Tramlijn 62 is onderbroken tussen de haltes Heysel en Sint-Lambertus. Ook lijn 19 was korte tijd verstoord, maar daar is het verkeer al hersteld. En dan nog sport. In de ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Zwitserse Marlen Reusser de vierde rit gewonnen. Een tijdrit van 21 kilometer richting Dijon. Ze was 4 seconden sneller dan de Nederlandse Lieke Nooyen. De Nederlandse Demi Vollering wordt derde op 18 seconden. Reusser is ook meteen de nieuwe leider in het klassement. Vanavond en vannacht kans op onweer bij 20 graden. Morgen trekt een zwakke storing met wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden dan. De dagen erna droger en meer zon bij zo'n 24 graden.
2: Dit is Top. Top. Duizend shuffle. Dit is Top. We make you move.
3: Come on everybody.

0: IKEA tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be.

0: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
1: Luister Top Schaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime. Top Schaamteloos. Hier is het altijd feest.

0: headlines. Een goede avond. De brandweer krijgt steeds meer controle over de zware natuurbrand in Nederlands Limburg, dat zeggen de hulpdiensten. Maar het betekent nog niet dat de bluswerken zijn afgerond, zegt journaliste Tessa Rens vanuit Venray.
1: Het goede nieuws is dat het vuur binnen de afgebakende zone blijft, dus dat dat niet uitbreidt. Het slechte nieuws is dat er in die zone wel opnieuw opflakkeringen zijn en dat de brandweer daar ook maar moeilijk aan geraakt. Want het is echt wel een heel dicht bebost gebied met bomen dicht bij elkaar, waardoor ook die brandweervoertuigen daar niet zo gemakkelijk aan geraken.
0: Al zeker 100 hectare bos is door die brand verwoest. Het tramverkeer in Brussel is opnieuw hersteld. De lijnen 7 en 62 waren tijdelijk onderbroken door een omgevallen boom ter hoogte van Sint-Lambertus. Dat meldt de MIVB. Ook lijn 19 was korte tijd verstoord, maar daar werd het verkeer al hersteld. En in Italië is het lichaam teruggevonden van de man van een minister. Dat meldt ze zelf op haar sociale media. Haar man raakte eind juni vermist nadat hij was gaan zwemmen in een meer. De twee deden daar een boottochtje. Zijn lichaam werd nu dus pas teruggevonden. Mogelijk werd de man onwel. De laatste onweersbuien trekken stilaan weg. Vannacht wel bewolkt met kans op een lokale bui bij 20 graden. Morgen trekken wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden dan. De dagen erna droog en zonnig bij zo'n 24 graden.

0: Met Shiba Megapack 50 keer 50 gram, nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aan.

0: Your husband is coming.
1: Dit is Top, your summer beat.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go, yo!